jij je ook aan al die zenders waar de presentators vooral zichzelf graag horen? Dan kan onze muziek je vast bekoren. Dit is Park. De radio van bij ons. Van bij ons.

stukje zever van al die andere radiozenders ook op uw lever? Dan zit je hier goed. Dit is Park. Dat is alleen gepraat als het ergens over.

Ligt het gezever van al die andere radiozenders ook op uw lever? Dan zit je hier goed. Dit is Park. Dat is alleen gepraat als het ergens over gaat.

Ligt het gezever van al die andere radiozenders ook op uw lever? Dan zit je hier goed. Dit is Park. Dat is alleen gepraat als het ergens over gaat. You tell all the boys no.

0: Ligt het gezever van al die andere radiozenders ook op uw lever? Dan zit je hier goed. Dit is Park. Dat is alleen gepraat als het ergens over gaat.
1: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar.

Ligt het gezever van al die andere radiozenders ook op uw lever? Dan zit je hier goed. Dit is Park. Dat is alleen gepraat als het ergens over gaat.

ook aan al die zenders waar de presentators vooral zichzelf graag horen? Dan kan onze muziek je vast bekoren. Dit is Park. De radio van bij ons. Van bij ons.

0: Ma, die juwelen, gaan er op bij.
1: Maar schat, ik die kinderen zo moeilijk afstaan van doen.
0: Het ligt er toch maar te liggen. Doe er iets plezant mee.
1: Wat dan?
0: Een kroes, een hond, een evenring begot.
1: Robert de Nixpeer, zegt hem.
0: Ja, de Robert pakt zijn tijd en zegt wat je het best kunt. Bijhouden, verkopen of veranderen.
1: En dat is betrouwbaar?
0: Anders zou ik dat niet zeggen, hè, ma.
1: Allee, we gaan er de Robert.
2: Vragen over goud en zilver? Maak een afspraak via robertdenexpert.be.
3: Ontdek de Marie Mero Concept Store op de Bredabaan 289B in Brasschaat. Marie Mero staat voor Belgische mode, vrouwelijke silhouetten voor alle kleedmomenten. Kom langs, laat je persoonlijk adviseren en ontvang tijdens de openingsmaand bij elke aankoop een bruisende attentie van Marie Mero.
4: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 6 uur.
5: Goedemorgen. Premier Bart De Wever schrapt voorlopig zijn voorstel om de btw-tarieven te hervormen. De Wever wil nu eerst een akkoord over de begroting voor volgend jaar en dus niet tot 2029. De Wever moet nu nog op zoek naar zo'n 3 tot 4 miljard en dus geen 10 miljard zoals eerst gepland. De Wever wil zo vermijden dat we moeten starten met een noodbegroting. Politiek journalist Karel Latree.
6: Niet elke partij staat hiervoor te springen, maar zeg maar eens nee tegen zo'n aanpak waarmee je wat zekerheid wil inbouwen tegen ja, een grote rentesneeuwbal die komt of rentes op onze staatsschuld die op springen staan. Dat is moeilijk om nu nee te zeggen, ook al liggen maatregelen om aan dat bedrag te geraken volgend jaar misschien wel moeilijk voor de partijen.
5: Oekraïns president Zelensky zegt dat hij zich verraden voelt door Amerikaans president Trump. Aanleiding zijn de recente uitspraken en aankondigingen van Trump, onder meer over de aankoop van Russische diesel en de beperkingen van de Starlink-verbinding. Dat zorgde er onder meer voor dat militaire operaties verstoord werden. De verbinding is intussen verbeterd, maar bevat wel nog beperkingen. En het was gisteren een doelpuntrijke avond in de Champions League voetbal. Real Madrid won op de valreep van het Italiaanse AS Roma. Het won met 3-4 nadat het eerst 3-1 achter stond. Manchester City verloor dan weer met 2-4 van titelverdediger PSG. En verder verloor Romelu Lukaku met zijn Turkse club Fenerbahçe met 6-0 van het Engelse Aston Villa. En won Liverpool met 3-6 van het Oostenrijkse LASK Linz. Het wordt zonnig vandaag met soms ook wat wolken, maxima tot 21 graden. Morgen eerst afwisselend opklaringen en wolken. Vanaf de namiddag gaat het regenen. Het wordt wel tot 20 graden. In het weekend wisselvallig en nog maar tot 14 graden.
7: Winter op Wielen is terug op een gloednieuwe locatie. Kom op zondag 18 oktober naar het bedrijventerrein van Campus Koppens in Brasschaat. Aan de achterzijde van de Koppenskazerne. Van 10 uur 's ochtends tot 1 uur 's middags zijn alle oldtimervoertuigen ouder dan 25 jaar welkom. Geniet van prachtige oldtimers, een hapje en een drankje. Er is ruime parkeergelegenheid en Radiopark is er live bij. Meer weten? Check de Facebookpagina van Winter op Wielen. Winter op Wielen, zondag 18 oktober in Brasschaat. Iedereen welkom, met of zonder oldtimer.
8: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Stoor jij je ook aan al die zenders waar de presentators vooral zichzelf graag horen?
1: Dan kan onze muziek je vast bekoren.
0: Dit is Park. De radio

0: keurslager De Mulder in Braschaat laten we de tijd zijn werk doen. Ons dry-aged beef rijpt wekenlang aan het bot voor een intense smaak en boterzacht vlees. Geen gewone steak, maar een unieke beleving op je bord. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Braschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: Een 22-jarige man met Nederlandse nationaliteit is aangehouden op verdenking van een aanslag met een brandbom in Deurne. Die werd vorig jaar tegen de voordeur van een woning in de Bosselaarstraat gegooid. De bewoners konden het vuur zelf blussen. Speurders konden de verdachte nadien identificeren nadat hij zich vermoedelijk met een gehuurde deelstep had verplaatst. Hij werd aan ons land overgeleverd en zit voorlopig in de cel. Bij een botsing tussen twee fietsers op de Noorderlaanbrug in Antwerpen is dinsdagmiddag één van beiden ernstig gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeert niet in levensgevaar. Hoe het ongeval tussen beide fietsers kon gebeuren, is nog onduidelijk. Stad Antwerpen vraagt de NMBS om de wateroverlast en technische problemen onder het Koningin Astridplein structureel aan te pakken. De openbare toiletten zijn geregeld buiten gebruik en in de ondergrondse doorgang staan plassen. Volgens schepen Ken Cassier keren de problemen terug na tijdelijke herstellingen. De NMBS zegt de klachten te zullen bespreken in de gezamenlijke werkgroep met de stad. De vertrouwde fotokaders aan de roltrappen van de Antwerpse voetgangerstunnel zijn tijdelijk verwijderd. De kaders op rechteroever gaan weg voor renovatie. Die op linkeroever worden nu donderdag weggehaald. Tegelijk worden de tegels in de trappenhallen schoongemaakt. De kaders keren na de renovatie van de roltrappen wel terug, maar wanneer is nog niet bekend.
3: Een raam in je hellend of plat dak? Ook daarin is A. Michielsen en Zonen een krak. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak sinds 1938 ons vak.

0: Op zoek naar herenkleding? Bij Wieland helpen ze je graag de perfecte outfit te vinden. Herenkleding Wieland, een familiebedrijf met een uitgebreide keuze in alle stijlen. Van een mooi passend kostuum tot vlotte casual kleding voor iedere gelegenheid. Steeds met service en in een aangename sfeer. Herenkleding Wieland in Mariaburg Brasschaat en op kledingwieland.be.
1: Goed zien en er ook goed uitzien gaan prima samen bij Oogwereld Jan Huismans. Een nieuwe bril of zonnebril of toch contactlenzen. Ontdek de vele trendy merken en de geweldige service aan een eerlijke prijs. Oogwereld Jan Huismans, Brerabaan 1003 in Brasschaat, Maria ter Heide. Bij Oogwereld Jan Huismans zijn jouw ogen in goede handen.
2: Ken jij Garden Passion? Dan ken je ook onze passie voor tuinen. Vandaag groeit Garden Passion verder uit onder de naam Green Quality. Het gekende team, de kwaliteit en aandacht voor het project blijft in de vertrouwde handen. Van ontwerp tot aanleg en onderhoud. Start je tuinbeleving op gardenpassion.be. Green Quality en Garden Passion. Passie voor tuinaanleg en onderhoud.
3: Leuk hè, zo'n rolluik, automatische poort of zonnescherm. Maar wat als het fout gaat? PNM uit Capelle is al 37 jaar gespecialiseerd in het herstellen van rolluiken. Alle soorten zonwering en garagepoorten. Ook van degenen die niet door ons geplaatst werden. Contacteer PNM voor een vrijblijvende offerte. Kijk op pnmcapelle.be.
4: Een huishoudhulp in huis moet gewoon goed aanvoelen. Daarom zoekt Comfort Home altijd de juiste match. Veel van onze hulpen werken al jarenlang bij hetzelfde gezin. En omdat wij goed voor hen zorgen, zorgen zij goed voor jou. Comfort Home. Ontdek het verschil op comforthome.be.
5: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 7 uur.
6: Goedemorgen. Premier Bart De Wever schrapt voorlopig zijn voorstel om de btw-tarieven te hervormen. Onder meer daarop liepen de onderhandelingen steeds vast, omdat de MR zich bleef verzetten. De Wever moet nu nog maar op zoek naar zo'n 3 tot 4 miljard euro en dus geen 10 miljard zoals eerst gepland. Hij wil eerst een akkoord over de begroting voor volgend jaar en dus niet tot 2029. De Wever wil zo vermijden dat we moeten starten met een noodbegroting. Politiek journalist Karel Latré.
7: Niet elke partij staat hiervoor te springen, maar zeg maar eens nee tegen zo'n aanpak waarmee je wat zekerheid wil inbouwen tegen ja, een grote rentesneeuwbal die komt of rentes op onze staatsschuld die op springen staan. Dat is moeilijk om nu nee te zeggen, ook al liggen maatregelen om aan dat bedrag te geraken volgend jaar misschien wel moeilijk voor de partijen.
6: Het federaal parket in ons land heeft verschillende huiszoekingen uitgevoerd in een onderzoek naar witwassen. Mogelijk gelinkt aan de Congolese president Félix Tshisekedi. Dat meldt La Libre Belgique en het parket bevestigt dat nieuws. Vorig jaar legden verschillende Congolese partijen klacht neer tegen 9 familieleden van de president. Volgens hen zouden zij mijnen in het zuiden van Congo plunderen. Het is niet duidelijk welke familieleden betrokken zijn. 7 op de 10 mensen die elke dag maagzuurremmers nemen, kunnen daar eigenlijk mee stoppen. Dat blijkt uit een nieuwe studie van het UZ Leuven, professor Jan Tak.
8: De mensen die in de studie zaten hadden meer dan 10 jaar dagelijks een zuurremmer genomen. De meest efficiënte benadering was zeggen aan de patiënt, stop vandaag. En als je klachten hebt, herstart. En als de klachten terug weg zijn, stop terug. Dit zijn degenen waar dat er bijna 70% een jaar later nog altijd geen zuurremmer neemt.
6: Het overmatige gebruik van maagzuurremmers kost ons land nu zo'n 120 miljoen euro per jaar. Er is opnieuw brand uitgebroken op een schip in de Zwarte Zee. Dat gebeurde voor de Roemeense kust in de buurt van de grens met Oekraïne. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Het is nog niet duidelijk of het schip geraakt werd door een drone. Aan boord zaten 17 mensen, niemand raakte gewond. De bemanning zou het vuur zelf geblust hebben. Sinds begin deze maand zijn er al meerdere schepen aangevallen voor de kust van Roemenië en Bulgarije. En in de Champions League voetbal is er gisteravond veel gescoord. Real Madrid won op de valreep van AS Roma met 3-4. Titelverdediger PSG klopte Manchester City met 2-4. Romelu Lukaku verloor dan weer met zijn club Fenerbahce met 6-0 van Aston Villa. En Liverpool ging met 3-6 winnen van het Oostenrijkse LASK Linz. Het wordt zonnig vandaag met soms ook wat wolken, maxima tot 21 graden. Morgen eerst afwisselend opklaringen en wolken. Vanaf de namiddag gaat het regenen, het wordt wel tot 20 graden. In het weekend wisselvallig en nog maar tot 14 graden.
9: Winter op Wielen is terug op een gloednieuwe locatie. Kom op zondag 18 oktober naar het bedrijventerrein van Campus Koppens in Brasschaat. Aan de achterzijde van de Koppenskazerne. Van 10 uur 's ochtends tot 1 uur 's middags zijn alle oldtimer voertuigen ouder dan 25 jaar welkom. Geniet van prachtige oldtimers, een hapje en een drankje. Er is ruime parkeergelegenheid en Radiopark is er live bij. Meer weten? Check de Facebookpagina van Winter op Wielen. Winter op Wielen, zondag 18 oktober in Brasschaat. Iedereen welkom, met of zonder oldtimer.
5: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Keurslager De Mulder maakt het weer lekker gezellig binnen. Een dampend stoofpotje, een smaakvolle ovenschotel of een heerlijk huisbereide maaltijd. Bij Keurslager De Mulder vind je alles voor echt comfortfood. Keurslager De Mulder, op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: In Costa Rica in Midden-Amerika is ruim 52 kilo cocaïne onderschept in een fruitcontainer die Antwerpen als bestemming had. De drugs zaten verstopt tussen houten transportpallets in de exporthaven van Moín. De vangst maakt deel uit van een grotere antidrugactie waarbij de autoriteiten in Costa Rica al zowat 23 ton cocaïne in beslag hebben genomen. Bouwheer Landis heeft een vergunning gekregen voor 5 overkappingen van de Antwerpse ring tussen Merksem en Borgerhout. Het gaat onder meer om kap Groen Hart, kap Dam en kap Schijnvallei. De overkappingen maken deel uit van de Oosterweelverbinding en moeten wijken opnieuw met elkaar verbinden. Boven de ring is ook ruimte voorzien voor groen- en ringparken. In onze provincie gebeurden de eerste 9 maanden van dit jaar 262 nachtelijke weekendongevallen, 4% minder dan vorig jaar. Ook het aantal dodelijke slachtoffers en zwaargewonden is gedaald. Toch reed bijna 14% van de gecontroleerde bestuurders te snel en dat was vorig jaar maar 9%. Bij alcoholcontroles zijn 981 bestuurders betrapt. Bijna de helft van de geteste bestuurders bleek onder invloed van drugs. Gouverneur Berks noemt verkeersveiligheid nog altijd een absolute prioriteit. De OCMW's in Antwerpen en Mortsel krijgen steeds meer aanvragen voor een leefloon. In Antwerpen klopten 2400 mensen extra aan. In Mortsel kwamen er 90 leefloners bij. Bijna 50% meer dan een jaar geleden is dat. De toestroom hangt samen met de beperking van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd. Een beslissing van de federale regering. De sociale centra zeggen dat ze daardoor hun werkdruk zien toenemen.
3: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
4: Onze jongens zijn verzot op de sandwiches van Manus.
3: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie? Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.

jij je ook aan al die zenders waar de presentators vooral zichzelf graag horen? Dan kan onze muziek je vast bekoren. Dit is Bark, de radio van bij ons. Van bij ons.

0: Ontdek de Marinero Concept Store op de Bredabaan 289B in Brasschaat. Marinero staat voor Belgische mode, vrouwelijke silhouetten voor alle kleedmomenten. Kom langs, laat je persoonlijk adviseren en ontvang tijdens de openingsmaand bij elke aankoop een bruisende attentie van Marinero.
1: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 8 uur.
2: Goedemorgen. Werknemers van farmabedrijf GSK blokkeren vanmorgen de sites in Waver en Rixensaar. Ze willen door de actie zoveel mogelijk jobs redden. Gisteren maakte de directie bekend dat er mogelijk meer dan 1200 jobs verdwijnen. Het zou meteen de grootste ontslagronde zijn in ons land in anderhalf jaar. GSK is een van de grootste werkgevers in Wallonië. Er werken zo'n 8500 mensen. Het is nog afwachten hoe de coalitiepartners van premier Bart De Wever gaan reageren op zijn nieuwe begrotingsplannen. De Wever zoekt eerst een akkoord voor volgend jaar en dus niet meteen voor de komende drie jaar. Hij moet nu zo'n 3 tot 4 miljard euro vinden en dus geen 10 miljard meer. En daardoor verdwijnt de omstreden BTW-hervorming uit het plan dat nu op tafel ligt. Dat weet politiek journalist Karel Latré.
3: Er wordt wel met een indexsprong gewerkt op onze lonen, mogelijk ook uitkeringen. En er zijn geen grote hervormingen in de zorg voorlopig. Sommige partijen hebben grote bedenkingen. Waar blijven die grote hervormingen? En hoe zeker zijn we dat de MR zeker die grote stap naar 10 miljard euro nog wil zetten?
2: Want het was vooral de MR die tegen zo'n BTW-hervorming was. 7 op de 10 mensen die elke dag maagzuurremmers nemen, kunnen daar eigenlijk mee stoppen. Dat blijkt uit een nieuwe studie van het UZ Leuven, professor Jan Tak.
4: De mensen die in de studie zaten hadden meer dan 10 jaar dagelijks een zuurremmer genomen. De meest efficiënte benadering was zeggen aan de patiënt, stop vandaag. En als je klachten hebt, herstart. En als de klachten terug weg zijn, stop terug. Dit zijn degenen waar dat er bijna 70% een jaar later nog altijd geen zuurremmer neemt.
2: Het overmatig gebruik van maagzuurremmers kost ons land nu zo'n 120 miljoen euro per jaar. De politie en het parket onderzoeken een vechtpartij aan een middelbare school in Mazeik in Limburg. Op beelden die circuleren op sociale media is te zien hoe 4 jongeren iemand aanvallen. De politie probeert nu de daders op te sporen. Het zou gaan om jongeren die vroeger op de school hebben gezeten. Er is opnieuw brand uitgebroken op een schip in de Zwarte Zee. Dat gebeurde voor de Roemeense kust in de buurt van de grens met Oekraïne. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Het is nog niet duidelijk of het schip geraakt werd door een drone. Aan boord zaten 17 mensen, maar niemand raakte gewond. De bemanning zou het vuur zelf geblust hebben. Sinds begin deze maand zijn er al meerdere schepen aangevallen voor de kust van Roemenië en Bulgarije. En misschien kom je vandaag wel iemand uit het middelbaar tegen op je werk, want het is vandaag de Yuka Action Day. Dat is een dag waarop meer dan 15.000 Vlaamse en Brusselse jongeren voor één dag gaan werken. Ze verdienen zo'n 70 euro, die gaat naar verschillende projecten voor jongeren, zowel in ons land als in het buitenland. Het wordt zonnig vandaag met soms ook wat wolken, maxima tot 21 graden. Morgen eerst afwisselend opklaringen en wolken. Vanaf de namiddag gaat het dan regenen. Het wordt wel tot 20 graden. In het weekend wisselvallig en nog maar tot 14 graden.
5: Winter op Wielen is terug op een gloednieuwe locatie. Kom op zondag 18 oktober naar het bedrijventerrein van Campus Koppens in Brasschaat. Aan de achterzijde van de Koppenskazerne. Van 10 uur 's ochtends tot 1 uur 's middags zijn alle oldtimer voertuigen ouder dan 25 jaar welkom. Geniet van prachtige oldtimers, een hapje en een drankje. Er is ruime parkeergelegenheid en Radiopark is er live bij. Meer weten? Check de Facebookpagina van Winter op Wielen. Winter op Wielen, zondag 18 oktober in Brasschaat. Iedereen welkom, met of zonder oldtimer.
6: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

Ligt het gezever van al die andere radiozenders ook op uw lever? Dan zit je hier goed. Dit is Park. Dat is alleen gepraat als het ergens over

0: Kies bewust voor lokaal. Bij Keurslager De Mulder geloven we in de korte keten. Wij selecteren onze producten op basis van herkomst en duurzaamheid. Zo geniet je van eerlijke, verse kwaliteit van bij ons. Ontdek ons verhaal op keurslager-demulder.be. Keurslager De Mulder, op de Bredabaan in Centrum Braschaat.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: Negen beklaagden die deel zouden zijn van een Albanese drugsbende moeten terechtstaan voor de invoer van cocaïne via de Antwerpse haven. Een appartement in Borgerhout zou als uitvaalsbasis hebben gediend voor de bende. Ook een voormalige Albanese politieman zou hebben geholpen bij de activiteiten. Een van de verdachten zei dat hij goed vertrouwd was met KI-730 in de haven. Het parket kon nog geen geslaagde cocaïne-uithaling bewijzen en noemt het dossier mogelijk slechts het tipje van de ijsberg. Drie mannen zijn bij verstek veroordeeld voor een poging tot inbraak bij voetballer Toby Alderweireld in Capelle. De feiten dateren van ongeveer 2 jaar geleden. De inbrekers sloegen op de vlucht toen Alderweirelds vrouw de tuinverlichting aanstak. Eén verdachte kon na een politieachtervolging gevat worden. 2 agenten raakten daarbij gewond. Die man kreeg 20 maanden cel, de 2 anderen kregen elk 15 maanden. Over hun identiteit is niets vrijgegeven. Op het Antwerpse assisenproces over de dood van Darshan Singh heeft een kennis getuigd dat de beschuldigde hem ooit vertelde dat hij iemand had gedood en diens lichaam in stukken had gesneden. De getuige noemde daarbij geen namen en de verdediging betwijfelde zijn verhaal. De ex-partner van het slachtoffer kwam getuigen dat hij kampte met psychische problemen en verslavingen. Het lichaam van Singh werd in 2018 teruggevonden in Noord-Frankrijk. In de zaak zijn er nog veel vraagtekens. Dit weekend maken de Grungblijvers hun comeback met 3 concerten in de Antwerpse stad Schouwburg. Ook de Koninklijke Harmonie Sint Cecilia uit Schoten staat mee op het podium met bijna 50 muzikanten. Voor de Harmonie is het de grootste zaal waarin ze ooit kon concerteren. De eerste show vindt zaterdag namiddag om 3 uur plaats.
3: Een nieuw plat dak op uw huis? A. Michielsen en Zonen heeft alles in huis. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak? Sinds 1938 ons vak.

0: Vergeef mij, heilige vader, want ik heb gezondigd.
1: Vertel, mijn zoon, was het de drank?
0: Nee, ik ben niet naar de verfkerk geweest voor mijn verf en behang. En nu is mijn vrouw kwaad omdat ik te veel betaald heb.
1: Begrijpelijk. Bettien, wees gegroetjes. En vanaf nu altijd naar de verfkerk gaan.
2: Halleluja, de verfkerk in Schoten. Kwaliteitsverf, schildersmateriaal, behang en vloerbekleding.
3: Bekeer u voorgoed tot de laagste prijs. Surf naar deverfkerk.be.
4: Ontdek de Marinero Concept Store op de Bredabaan 289B in Brasschaat. Marinero staat voor Belgische mode. Vrouwelijke silhouetten voor alle kleedmomenten. Kom langs, laat je persoonlijk adviseren en ontvang tijdens de openingsmaand bij elke aankoop een bruisende attentie van Marinero.
5: Vervanging nodig voor je laptop of pc? CompuCat weet er raad mee. CompuCat, recente refurbished computers, laptops, tablets en smartphones. Nagekeken door eigen technici en met minimaal 2 jaar garantie. Koop geen kat in een zak. Ga naar CompuCat in Deurne of op CompuCat.be. CompuCat, dat is extra leven voor je hardware.
6: Dag Robert, storen we niet?
7: Nee, kom binnen.
6: Onze planen is roekbaar.
7: Hallo.
6: Die is een kettingetje van zo'n commune, hè? Dat past niet meer. Ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem nog op Bobbejaanland. Maar wat brengt dat op?
7: 1924 euro.
8: Zoveel! Vergeet Bobbejaanland. Ibiza, here I come.
9: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert een expert. 03-226-93-93.
10: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 9 uur.
11: Goedemorgen. Rond deze tijd start de zesde dag van het assiseproces rond kleuter Dien. De jongen was amper 4 toen hij 4 jaar geleden ontvoerd en gedood werd door Dave de Kok, zijn oppas. Ook de ex van de Kok, Romy W., staat terecht. Eerst komen er nog politieagenten aan het woord, daarna starten de pleidooien. Dat zegt gerechtsjournalist Farouk Özgünes.
12: Als eerste komen de burgerlijke partijen aan het woord. En nu Dave de Kok schuld heeft bekend aan doodslag, zal Jeff Vermassen zijn pijlen vooral richten op Romy W. Hij en zijn cliënten, Elke Verbergmoes, de mama van Dien, zijn ervan overtuigd dat Romy boter op het hoofd heeft en dat ze meeschuldig is aan de ontvoering van de kleine Dien.
11: En ook het Openbaar Ministerie is daarvan overtuigd. De Kok en Romy kennen volgende week hun straf. Werknemers van farmabedrijf GSK blokkeren vanmorgen de sites in Waver en Rixensart. Ze willen door de actie zoveel mogelijk jobs redden. Gisteren maakte de directie bekend dat er mogelijk meer dan 1200 jobs verdwijnen. Het zou meteen de grootste ontslagronde zijn in ons land in 1,5 jaar. GSK is een van de grootste werkgevers in Wallonië. Er werken zo'n 8500 mensen. En over een uur begint in Brussel een Europese top. De Europese leiders gaan het onder meer hebben over de stijgende energieprijzen en de oorlog in Oekraïne. En er is meer, zegt journalist Jelle Frenke.
13: Het spook van Euroclear doemt hier weer op de Europese top. De miljarden aan Russische bevroren tegoeden die in Brussel op rekeningen van Euroclear vaststaan. Sommige Europese landen opperen weer om dat geld vrij te maken en aan Oekraïne te geven. Herinner je vorig jaar? Toen heeft Bart Wever zich met hand en tand verzet tegen dat plan en heeft hij slag thuis gehaald.
11: President Zelensky is ook in Brussel. Hij gaat vanmiddag op bezoek bij onze koning. En hij wil ook een gesprek met premier De Wever, want Oekraïne zou meer geld nodig hebben. De top duurt tot en met morgen. Ons land voert gesprekken met Frankrijk over kernwapens, dat schrijft De Morgen. De twee landen willen meer samenwerken op dat vlak om zo te zorgen voor een sterker en veiliger Europa. Ze willen niet enkel afhankelijk zijn van Amerikaanse kernwapens, mocht het ooit tot een conflict komen. De Franse president Macron had eerder ook al gesprekken met onder meer Duitsland en Polen. En in Mexico zijn nu al 8 mensen om het leven gekomen door het noodweer, dat melden de autoriteiten daar. 2 mensen zijn ook nog altijd vermist. Er waren de voorbije dagen meerdere tropische stormen in Mexico en die zorgden op sommige plaatsen voor hevige regen en overstromingen. De hulpdiensten hebben gisteren nog 32 mensen kunnen redden. Het wordt zonnig vandaag met soms ook wat wolken, maxima tot 21 graden. Morgen eerst afwisselend opklaringen en wolken. Vanaf de namiddag gaat het regenen, het wordt wel tot 20 graden. In het weekend wisselvallig en nog maar tot 14 graden.
14: Winter op Wielen is terug op een gloednieuwe locatie.
7: Kom op zondag 18 oktober naar het bedrijventerrein van Campus Koppens in Brasschaat. Aan de achterzijde van de Koppenskazerne. Van 10 uur 's ochtends tot 1 uur 's middags zijn alle oldtimer voertuigen ouder dan 25 jaar welkom. Geniet van prachtige oldtimers, een hapje en een drankje. Er is ruime parkeergelegenheid en Radiopark is er live bij. Meer weten? Check de Facebookpagina van Winter op Wielen. Winter op Wielen, zondag 18 oktober in Brasschaat. Iedereen welkom, met of zonder oldtimer.
10: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Er is niets mis met je radio. Wij praten minder en draaien meer muziek. Dit is Spark.
1: You know, girl. It's crazy.

0: Op zoek naar culinaire inspiratie voor vanavond? Bij Keurslager De Mulder helpen we je graag op weg. Ontdek meer dan 100 heerlijke recepten op keurslager-demulder.be. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: Bij de wodka-weekendcontroles in onze provincie reed dit jaar 13,9% van de bestuurders te snel. En dat tegenover 9,2% in dezelfde periode vorig jaar. Ook de testen op druggebruik vielen vaker positief uit. 147 van de 330 gerichte tests. Het aandeel bestuurders onder invloed van alcohol daalde lichtjes, al werden er nog 981 mensen achter het stuur betrapt met alcohol in het bloed. Het provinciebestuur vindt vooral de stijging van de snelheidsovertredingen een zorgwekkende evolutie. Inwoners van Linkeroever vragen om een plek waar nabestaanden de as van een overledene kunnen uitstrooien. Naar het voorbeeld van Memento Scaldis op het Zuid in Antwerpen. Zo'n 300 mensen ondertekenden daartoe een petitie. Ze hopen dat de locatie er komt bij de aangekondigde heraanleg van de Scheldekaaien op Linkeroever. Bij basisschool De Stappen in Stabroek is de deelhoeve geopend. Gezinnen kunnen daar kinderfietsen lenen voor kinderen van 2 tot 12 jaar en de fiets omruilen als die te klein wordt voor de bengel. Een lidmaatschap kost €30 per jaar of €6 met een uitpaskansentarief. Het initiatief geeft ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen om ervaring op te doen. Vanaf november is de uitleendienst elke derde dinsdag van de maand geopend. Stefano Giuliani is sinds 1 september de nieuwe artistiek directeur van de Koninklijke Balletschool in Antwerpen. De man studeerde er zelf af in 2008 en wil voortbouwen op de bestaande werking. Giuliani zegt dat hij een veilige, open omgeving wil, waar leerlingen zich artistiek en persoonlijk kunnen ontwikkelen. De school wil ook haar internationale bereik en leerlingenaantal vergroten. De Antwerpse Balletschool wordt dit jaar 75.
3: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
4: Het ontbijtbuffet bij Manus Bis is om duimen en vingers bij af te likken.
3: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie. Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.

0: Weet je wat het mooiste is aan huishoudhulp zijn? Die glimlach als je klaar bent. Bij Comfort Home zorgen ze ook voor jou. Je verdient meer dan gemiddeld en krijgt tot 8 euro maaltijdchecks per dag. Zin in een job waar je gewaardeerd wordt? Comfort Home. Solliciteer via comforthome.be.
1: Ontdek de Marimero Concept Store op de Bredabaan 289B in Brasschaat. Marimero staat voor Belgische mode. Vrouwelijke silhouetten voor alle kleedmomenten. Kom langs, laat je persoonlijk adviseren en ontvang tijdens de openingsmaand bij elke aankoop een bruisende attentie van Marimero.
2: Klein mannen, dat kost geld. Jongens, mij heeft de Leo van Victoria mij een spaarplan aangeraden, want hoe vroeger dat je begint, hoe meer dat je ze kunt meegeven. En voilà, mijn spaarplan, dat haal ik bij de Leo. Mijn bingels, ja, die zal ik zelf wel maken.
3: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria ter Heide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen, beter zeker zijn.
4: Als je heel ver bent, moet je heel luid roepen.
5: Vervelend, hè? Daarom kiest Argenta ervoor om dicht bij jou te zijn. Om je op een rustige en eenvoudige manier een antwoord te bieden op al je vragen over wonen, sparen, verzekeren en beleggen. Argenta, als enige bank met 3 filialen in Brasschaat.
6: Argenta. Zo simpel kan het zijn.
7: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 10 uur.
8: Goedemorgen. Vanaf vandaag kan je een griepvaccin laten zetten. De Hoge Gezondheidsraad raadt het aan voor zorgpersoneel en mensen met een verminderde weerstand, zoals ouderen en zwangere vrouwen. Zij krijgen het vaccin ook terugbetaald. De piek van het griepseizoen komt pas later, maar je kan je nu al beschermen. Er zijn zo'n 3 miljoen vaccins beschikbaar. In Brussel begint rond deze tijd een Europese top. De Europese leiders gaan het onder meer hebben over de stijgende energieprijzen en de oorlog in Oekraïne. En er is meer, zegt journalist Jelle Frenke.
9: Het spook van Euroclear doemt hier weer op de Europese top. De miljarden aan Russische bevroren tegoeden die in Brussel op rekeningen van Euroclear vaststaan. Sommige Europese landen opperen weer om dat geld vrij te maken en aan Oekraïne te geven. Herinner je vorig jaar? Toen heeft Bart Wever zich met hand en tand verzet tegen dat plan en heeft hij slag thuis gehaald.
8: Oekraïns president Zelensky is ook in Brussel. Hij gaat vanmiddag op bezoek bij onze koning. En hij wil ook een gesprek met premier De Wever, want Oekraïne zou meer geld nodig hebben. De top duurt tot en met morgen. In Mexico zijn nu al 8 mensen om het leven gekomen door het noodweer. Dat melden de autoriteiten daar. 2 mensen zijn ook nog altijd vermist. Er waren de voorbije dagen meerdere tropische stormen in Mexico. En die zorgden op sommige plaatsen voor hevige regen en overstromingen. De hulpdiensten hebben gisteren nog 32 mensen kunnen redden. En sport. Op het WK baanwielrennen in China maken de Belgen voor de 2e dag op rij geen goede start. Sprinters Louis Nulles, Zita Gijsens en Nicky de Grendele zijn meteen uitgeschakeld. Straks komt Lotte Kopecky nog in actie in de afvallingskoers en bij de mannen rijdt Lindsay de Veilder de scratch. Zonnig met soms ook wat wolken, maxima tot 21 graden. Morgen eerst afwisselend opklaringen en wolken. Vanaf de namiddag gaat het regenen. Het wordt wel tot 20 graden. In het weekend wisselvallig en nog maar tot 14 graden.
10: Winter op Wielen is terug op een gloednieuwe locatie. Kom op zondag 18 oktober naar het bedrijventerrein van Campus Koppens in Brasschaat. Aan de achterzijde van de Koppenskazerne. Van 10 uur 's ochtends tot 1 uur 's middags zijn alle oldtimervoertuigen ouder dan 25 jaar welkom. Geniet van prachtige oldtimers, een hapje en een drankje. Er is ruime parkeergelegenheid en Radiopark is er live bij. Meer weten? Check de Facebookpagina van Winter op Wielen. Winter op Wielen, zondag 18 oktober in Brasschaat. Iedereen welkom, met of zonder oldtimer.
11: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Keurslager De Mulder in Brasschaat laten we de tijd zijn werk doen. Ons dry-aged beef rijpt wekenlang aan het bot voor een intense smaak en boterzacht vlees. Geen gewone steak, maar een unieke beleving op je bord. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: In het Europapark op Linkeroever is de renovatie begonnen van 365 sociale appartementen aan de Charles de Kosterlaan en de Willem L. Schotstraat. De gebouwen worden volledig gestript, alleen de betonnen draagstructuur blijft behouden. Voor deze en een volgende renovatie is samen 116 miljoen euro uitgetrokken, met voorziene oplevering in het jaar 2029. Drie torens aan de Halewijnlaan worden later gesloopt en die zullen dan vervangen worden door lagere nieuwbouw met woningen, recreatie en winkels. In Galerie van den Wijngaard in Brasschaat kan je deze dagen gaan kijken naar werken van onder meer Ingrid Neefs uit Schoten, die na haar diagnose Parkinson een talent voor tekenen ontdekte en verder ontplooide. De tentoonstelling steunt ook onderzoek naar Parkinson. Nu zaterdag worden de kunstwerken geveild vanaf 2 uur in de namiddag. De opbrengst gaat onder meer naar onderzoekscellen aan de KU Leuven en het UZ Gent. Annelies Broossen zong 25 jaar bij het trio Lies. Sinds haar vertrek uit de groep staat ze met Broos en haar eigen band op de planken. Broos brengt eigen nummers en zorgvuldig geselecteerde en bewerkte covers. Gisteren trad Annelies op in Weinigem. Collega Brenda kon haar even spreken.
3: Jouw muzikale carrière, vertel daar eens over.
4: Goh, ik heb natuurlijk 25 jaar bij Lies gezongen. En daar heb ik in 2020 afscheid van genomen. En eigenlijk wist ik toen niet goed van, ga ik verder in de muziek of ga ik totaal eens iets anders doen. Ik ben ook een heel sociaal geëngageerd iemand, dus ik ga terug studeren in de sociale sector door werken. Maar dat is het niet geworden, want ik begon het zingen enorm te missen. En dan heb ik kleine concertjes zelf georganiseerd. Gewoon bij ons thuis, op ons erf. Supergezellig. En daaruit is eigenlijk een band gegroeid. Mensen waarmee ik ben beginnen samenwerken, dat klikte, die ook zin hadden om samen muziek te maken. En ondertussen ben ik zelf muziek aan het schrijven. Dus het zijn kleine stapjes, maar ik vind het wel heel leuk om te doen.
3: Jouw nummers hebben een boodschap. Toch veel van jouw nummers, hè? Waarom?
4: Ik voel dat ik een soort van talent heb om bij de mensen in hun hart te geraken met mijn stem.
3: Er gebeurt iets als jij op het podium staat. En dat is heel fijn om dan in de zaal te mogen meemaken. Nu, de volgende dagen heb jij nog concerten, hè?
4: Ik zing ook nog in een duo samen met Brit. Dan is dat Brit en Broos. Dat is meer klassiek repertoire, gecombineerd met mijn folkiestem dan en een operazangeres. Ook heel leuk om te doen. We gaan heel veel in Nederland spelen. En ik kom ook naar Brasschaat in december.
3: Inderdaad, op 12 december kom jij naar Hemelhoef Theater. Hè?
4: Ja, dat klopt.
3: Nu, waar kunnen de mensen jouw tickets verkrijgen?
4: Ik werk sinds kort samen met een boekingskantoor. Ons podium, dus daar kan je dat allemaal op terugvinden waar ik ga spelen. Ook op mijn eigen website, gewoon anneliesbroossens.be.
3: Heel hartelijk bedankt voor de fijne avond. Veel succes de volgende

0: de optredens, maar vooral veel plezier. Hè?
1: Ja, het was heel leuk om te doen.
2: Je dak ontmossen, snel en professioneel? Voor A. Michielsen en Zonen is niks te veel. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak sinds 1938 ons vak.

0: Ontdek de Marinero Concept Store op de Bredabaan 289B in Brasschaat. Marinero staat voor Belgische mode, vrouwelijke silhouetten voor alle kleedmomenten. Kom langs, laat je persoonlijk adviseren en ontvang tijdens de openingsmaand bij elke aankoop een bruisende attentie van Marinero.
1: Een mooie tuin begint met een goed plan en een partner die je kan vertrouwen. Bij Green Quality begeleiden we je, van ontwerp tot aanleg of onderhoud. Met ervaring, vakmanschap en oog voor detail creëren we buitenruimtes waar je jarenlang van geniet. Start je tuinbeleving op gardenpassion.be. Green Quality. Passie voor tuinaanleg en onderhoud.
2: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 11 uur.
3: Goedemorgen. Vanaf vandaag kan je een griepvaccin laten zetten. De Hoge Gezondheidsraad raadt dat aan voor zorgpersoneel en mensen met een verminderde weerstand, zoals ouderen en zwangere vrouwen. Zij krijgen het vaccin ook terugbetaald. De piek van het griepseizoen komt pas later, maar je kan je dus nu al beschermen. Er zijn nu zo'n 3 miljoen vaccins beschikbaar. De zorgsector trekt aan de alarmbel omdat er nog dit jaar 1000 herstelverblijven dreigen te verdwijnen. Dat zijn plekken voor mensen die na een ziekenhuisverblijf nog niet naar huis kunnen en elders verder herstellen. Maar de regels zijn te streng, dat zegt Candice de Wind van het Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk.
4: Je moet 30 bedden hebben om te kunnen erkend worden, om eigenlijk kwaliteitsgaranties te hebben. En dan zien we dat er een aantal zijn die geïntegreerd zijn in een woonzorgcentrum, maar die niet voldoen aan het aantal minimumplaatsen. En die maken gebruik natuurlijk van de infrastructuur van een woonzorgcentrum. En vandaar zijn we echt wel vragen de partij van verlaag die minimumnorm.
3: Want door de vergrijzing zullen zo'n plekken al maar vaker nodig zijn. En het Amerikaanse leger overweegt om zijn grootste niet-nucleaire bom in te zetten in Iran, dat melden Amerikaanse media. De bom wordt ook wel de moeder aller bommen genoemd. De VS zou daarmee Iraanse energie- en nucleaire installaties kunnen aanvallen. Het Witte Huis reageert voorlopig niet op die mogelijke aanvalsplannen. Het zou in ieder geval voor een grote escalatie van het conflict zorgen. Zonnig met soms ook wat wolken, maxima tot 21 graden. Morgen eerst afwisselend opklaringen en wolken. Vanaf de namiddag gaat het regenen, het wordt wel tot 20 graden. In het weekend wisselvallig en nog maar tot 14 graden.
5: Winter op Wielen is terug op een gloednieuwe locatie. Kom op zondag 18 oktober naar het bedrijventerrein van Campus Koppens in Brasschaat. Aan de achterzijde van de Koppenskazerne. Van 10 uur 's ochtends tot 1 uur 's middags zijn alle oldtimervoertuigen ouder dan 25 jaar welkom. Geniet van prachtige oldtimers, een hapje en een drankje. Er is ruime parkeergelegenheid en Radiopark is er live bij. Meer weten? Check de Facebookpagina van Winter op Wielen. Winter op Wielen, zondag 18 oktober in Brasschaat. Iedereen welkom, met of zonder oldtimer.
6: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Buiten wat frisser, Keurslager De Mulder maakt het weer lekker gezellig binnen. Een dampend stoofpotje, een smaakvolle ovenschotel of een heerlijk huisbereide maaltijd. Bij Keurslager De Mulder vind je alles voor echt comfortfood. Keurslager De Mulder, op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: Negen beklaagden die deel zouden zijn van een Albanese drugsbende moeten terechtstaan voor de invoer van cocaïne via de Antwerpse haven. Een appartement in Borgerhout zou als uitvaalsbasis hebben gediend voor de bende. Ook een voormalige

0: Dag 18 oktober voor de nodige verkeershinder in en rond het stadscentrum. Het parcours van de volle 42 kilometer is van 8 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds afgesloten voor auto's en fietsers. Start en finish liggen op het eilandje. Bezoekers komen maar beter met de fiets of het openbaar vervoer. Ook verschillende tram- en buslijnen ondervinden hinder. Wie toch met de auto komt zondag, parkeert best op een park and ride en reist dan verder met tram of fiets. Bij basisschool De Stappen in Stabroek is de deelhoeve geopend. Gezinnen kunnen daar kinderfietsen lenen voor kinderen van 2 tot 12 jaar en de fiets omruilen als die te klein wordt voor de bengel. Een lidmaatschap kost €30 per jaar of €6 met een uitpaskansentarief. Het initiatief geeft ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen om ervaring op te doen. Vanaf november is de uitleendienst elke derde dinsdag van de maand geopend.
1: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
2: Voor de koffiekoeken van Manus maak ik met plezier een ommetje.
1: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie. Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.

0: Ontdek de Marimero Concept Store op de Bredabaan 289B in Brasschaat. Marimero staat voor Belgische mode, vrouwelijke silhouetten voor alle kleedmomenten. Kom langs, laat je persoonlijk adviseren en ontvang tijdens de openingsmaand bij elke aankoop een bruisende attentie van Marimero.
1: Bij ambachtelijke slagerij Carolien Maas kom je niets tekort op je bord. Van vers vlees tot heerlijke huisgemaakte charcuterie. Alles wordt met zorg en liefde voor het vak in eigen huis bereid. Ambachtelijke slagerij Carolien Maas. Topkwaliteit aan een correcte prijs. En dat proef je. Slagerij Carolien Maas. Proef ons ambacht in Hartje Mariaburg.
2: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 12 uur.
3: Goedemiddag. Banken moeten klanten die slachtoffer zijn geworden van phishing meteen terugbetalen, ook bij nalatigheid. Dat heeft het Europees Hof van Justitie beslist. Banken waren al verplicht om het geld van slachtoffers terug te storten, maar ze konden dat weigeren als de klant volgens hen nalatig was. Nu is er geen discussie meer mogelijk, dat zegt Stefaan van der Jeugd van het Hof van Justitie.
4: Wel, het belangrijkste van de uitspraak van het Hof van Justitie vandaag is dat in gevallen van fraude, van phishing, dat het in eerste instantie toch de bank is die moet terugbetalen. Die moet het geld terugstorten aan de klant. Dat moet zelfs binnen één werkdag gebeuren. Pas dan kan de bank eventueel het geld gaan verhalen op de klant. Maar dan moet de bank wel gaan bewijzen dat er sprake is van een grove nalatigheid.
3: Bijvoorbeeld wanneer je de code van je bankkaart niet goed hebt beschermd. Albert Heijn kan zijn rekken weer aanvullen. De supermarktketen meldt dat de leveringen aan de winkels zijn hervat na de IT-problemen van de afgelopen dagen. Door een mogelijke cyberaanval lagen de IT-systemen plat en waren er problemen bij de distributiecentra. Maar die raken dus stilaan opgelost. Je kan wel nog geen boodschappen online bestellen om thuis te laten leveren. En ook bij Delhaize waren er problemen, maar zij bevoorraden de winkels via een ander systeem nu. Kom op tegen kanker roept op om een geel lintje op te spelden voor de dag tegen kanker vandaag. Heel Vlaanderen is dan solidair met mensen met kanker en hun naasten. Dat zegt David van Steenbrugge van Kom op tegen kanker.
5: Het gele lintje staat voor die solidariteit. Het is een klein symbool en het is iets dat je vandaag, als het goed is, overal in Vlaanderen zal tegenkomen. Het toont dat iedereen zijn verhaal heeft en het altijd wel voor iemand draagt. Of je nu een collega bent of een partner of wie dan ook, het toont dat je dit signaal geeft. Je staat er niet alleen voor en wij zijn er voor jou.
3: Er zijn 8 mensen vermist na de scheepsbrand voor de kust van Roemenië op de Zwarte Zee. Dat melden de maritieme autoriteiten in Roemenië. Er waren 12 mensen aan boord, 4 van hen konden gered worden. De oorzaak van die brand is nog niet bekend. Mogelijk was het een droneaanval, want Rusland valt de laatste tijd regelmatig schepen aan voor de kust van Roemenië en Bulgarije. En sport, onze landgenoot Milan Fretin heeft de 3e en langste etappe van de Ronde van Guangxi gewonnen in China. Het is meteen ook zijn eerste World Tour zege. Hij was de snelste in de massasprint na 212 kilometer koersen. De Ronde van Guangxi duurt nog tot en met zondag. Zonnig met soms ook wat wolken, maxima tot 21 graden. Morgen eerst afwisselend opklaringen en wolken. Vanaf de namiddag gaat het regenen, het wordt wel tot 20 graden. In het weekend wisselvallig en nog maar tot 14 graden.
6: Winter op Wielen is terug op een gloednieuwe locatie. Kom op zondag 18 oktober naar het bedrijventerrein van Campus Koppens in Brasschaat. Aan de achterzijde van de Koppenskazerne. Van 10 uur 's ochtends tot 1 uur 's middags zijn alle oldtimer voertuigen ouder dan 25 jaar welkom. Geniet van prachtige oldtimers, een hapje en een drankje. Er is ruime parkeergelegenheid en Radiopark is er live bij. Meer weten? Check de Facebookpagina van Winter op Wielen. Winter op Wielen, zondag 18 oktober in Brasschaat. Iedereen welkom, met of zonder oldtimer.
7: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Dit is het geluid van heerlijke stoofpotjes. Zodra de dagen korter worden, halen we bij Keurslager de Mulder de smaken van de herfst boven. We hebben alles wat je nodig hebt voor een portie gezelligheid op tafel. Laat die herfst maar komen. Keurslager de Mulder, op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: Op het Antwerpse Assisenproces over de dood van Darshan Singh heeft een kennis getuigd dat de beschuldigde hem ooit vertelde dat hij iemand had gedood en diens lichaam in stukken had gesneden. De getuige noemde daarbij geen namen en de verdediging betwijfelde zijn verhaal. De ex-partner van het slachtoffer kwam getuigen dat hij kampte met psychische problemen en verslavingen. Het lichaam van Singh werd in 2018 teruggevonden in Noord-Frankrijk. In de zaak zijn er nog veel vraagtekens. Bij de wodka-weekendcontroles in onze provincie reed dit jaar 13,9% van de bestuurders te snel. En dat tegenover 9,2% in dezelfde periode vorig jaar. Ook de testen op druggebruik vielen vaker positief uit. 147 van de 330 gerichte tests. Het aandeel bestuurders onder invloed van alcohol daalde lichtjes, al werden er nog 981 mensen achter het stuur betrapt met alcohol in het bloed. Het provinciebestuur vindt vooral de stijging van de snelheidsovertredingen een zorgwekkende evolutie. Inwoners van Linkeroever vragen om een plek waar nabestaanden de as van een overledene kunnen uitstrooien. Naar het voorbeeld van Memento Scaldis op het Zuid in Antwerpen. Zo'n 300 mensen ondertekenden daartoe een petitie. Ze hopen dat de locatie er komt bij de aangekondigde heraanleg van de Scheldekaaien op Linkeroever. Dit weekend maken de Grungblijvers hun comeback met 3 concerten in de Antwerpse stad Schouwburg. Ook de Koninklijke Harmonie Sint Cecilia uit Schoten staat mee op het podium met bijna 50 muzikanten. Voor de Harmonie is het de grootste zaal waarin ze ooit kon concerteren. De eerste show vindt zaterdag namiddag om 3 uur plaats.
3: Vernieuwen van je dakgoten? A. Michielsen en Zonen plaatst zowel kleine als grote. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak? Sinds 1938 ons vak.
1: Vanaf nu spreekt de muziek.

0: vervanging nodig voor je laptop of pc? CompuCat weet er raad mee. CompuCat, recente refurbished computers, laptops, tablets en smartphones. Nagekeken door eigen technici en met minimaal 2 jaar garantie. Koop geen kat in een zak. Ga naar CompuCat in Deurne of op CompuCat.be. CompuCat, dat is extra leven voor je hardware.
1: Ah, leuk hè, zo'n volautomatische garagepoort. PNM uit Capelle is al 37 jaar gespecialiseerd in garagepoorten en de automatisaties ervan. Van een eenvoudige kantoorpoort tot volautomatische sectionale poorten. PNM plaatst, maar herstelt ook alle merken. Contacteer PNM voor een vrijblijvende offerte. Kijk op pnmcapelle.be.
2: Hey, ik ben Sandy van Grandioos. Wist je dat er bij Grandioos iedere dag nieuwe items binnenkomen? Als jeansspecialist vind je bij ons de jeans voor elk figuur en lengte. Bovendien is onze hele collectie budgetvriendelijk en beschikken we over zeer ruime paskamers met airco. Grandioos, Bredabaan 207 in Bratsgaat. Parkeren kan vlot op de oude baan. Volg zeker onze sociale media.
3: En deze medaillonneke, och manneke, dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de grunkplaats. En dat horlogeke, gezien begot nog niet wat duur het is, dat mag ook weg.
4: Wel, omdat het goud zo hoog staat, is dat opgeteld 1600 euro.
5: Wat zei het hem?
3: 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in de engel. Wil je ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert den Expert. 03-226-93-93.
6: Goed zien en er ook goed uitzien gaan prima samen bij Oogwereld Jan Huismans. Een nieuwe bril of zonnebril of toch contactlenzen. Ontdek de vele trendy merken en de geweldige service aan een eerlijke prijs. Oogwereld Jan Huismans, Bredabaan 1003 in Brasschaat, Maria ter Heide. Bij Oogwereld Jan Huismans zijn jouw ogen in goede handen.
7: Dit is Park met nu het nieuws en weer van 1 uur.
8: Goedemiddag. Er zijn in Vlaanderen 2 mensen overleden na een besmetting met het Westnijlvirus, dat meldt het departement Zorg. Het gaat om personen die tot de risicogroepen hoorden, dus ouderen of kwetsbare mensen. Annelien de Sadeleren van het departement Zorg.
9: Het is niet nodig om je zorgen te maken, want het is nog altijd zo dat 80% van de mensen met een besmetting van het Westnijlvirus geen symptomen krijgen. En 19% krijgt gripperige symptomen, dus koorts, vermoeidheid, hoofdpijn. Slechts 1% van de besmette personen kan ernstig ziek worden met dan een hersenontsteking of een hersenvliesontsteking.
8: Het virus wordt overgedragen via muggen. In Vlaanderen zijn er in totaal 14 besmettingen vastgesteld. Banken moeten klanten die slachtoffer zijn geworden van phishing meteen terugbetalen, ook bij nalatigheid. Dat heeft het Europees Hof van Justitie beslist. Banken waren al verplicht om het geld van slachtoffers terug te storten, maar ze konden dat weigeren als de klant volgens hen nalatig was. Nu is er vooraf geen discussie meer mogelijk, dat zegt Stefan van der Jeugd van het Hof van Justitie.
10: Wel, het belangrijkste van de uitspraak van het Hof van Justitie vandaag is dat in gevallen van fraude, van phishing, dat het in eerste instantie toch de bank is die moet terugbetalen. Die moet het geld terugstorten aan de klant. Dat moet zelfs binnen 1 werkdag gebeuren. Pas dan kan de bank eventueel het geld gaan verhalen op de klant. Maar dan moet de bank wel gaan bewijzen dat er sprake is van een grove nalatigheid.
8: Bijvoorbeeld als je de code van je bankkaart niet goed hebt beschermd. Albert Heijn kan zijn rekken weer aanvullen. De supermarktketen meldt dat de leveringen aan de winkels zijn hervat na de IT-problemen van de afgelopen dagen. Door een mogelijke cyberaanval lagen de systemen plat en waren er problemen bij de distributiecentra. Maar die raken dus stilaan opgelost. Je kan wel nog geen boodschappen online bestellen om thuis te laten leveren. Ook bij de Leijzen waren er problemen, maar zij bevoorraden de winkels via een ander systeem nu. In de Turkse stad Istanbul zijn 2 mensen overleden door de zware overstromingen. Hevige regenval heeft verschillende straten blank gezet en de hulpdiensten moesten verschillende mensen redden die vastzaten in gebouwen. In heel wat wijken waren er ook aardverschuivingen. En sportzwemmer Luca Envaux heeft een nieuw Belgisch record op de 1500 meter vrije slag. Hij verbeterde zijn eigen record van begin deze maand met bijna 2 seconden op de wereldbeker Manche Korte Baan in Kazachstan. Hij won ook de wedstrijd voor een Hongaar en een Oezbeek. Een zonnige namiddag met soms wat wolken, maxima tot 21 graden. Morgen eerst afwisselend opklaringen en wolken. Vanaf de namiddag gaat het regenen, het wordt wel tot 20 graden. In het weekend wisselvallig en nog maar tot 14 graden.
5: Winter op Wielen is terug op een gloednieuwe locatie. Kom op zondag 18 oktober naar het bedrijventerrein van Campus Koppens in Brasschaat. Aan de achterzijde van de Koppenskazerne. Van 10 uur 's ochtends tot 1 uur 's middags zijn alle oldtimervoertuigen ouder dan 25 jaar welkom. Geniet van prachtige oldtimers, een hapje en een drankje. Er is ruime parkeergelegenheid en Radiopark is er live bij. Meer weten? Check de Facebookpagina van Winter op Wielen. Winter op Wielen, zondag 18 oktober in Brasschaat. Iedereen welkom, met of zonder oldtimer.
7: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: De windpaté zonder confijt, dat zou zonde zijn. Daarom krijg je bij Keurslager de Mulder nu gratis confijt bij je wildpaté. Perfect als voorgerecht of bij een gezellige herfstplank. Dat is herfstig genieten. Keurslager de Mulder, op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: Negen beklaagden die deel zouden zijn van een Albanese drugsbende moeten terechtstaan voor de invoer van cocaïne via de Antwerpse haven. Een appartement in Borgerhout zou als uitvaalsbasis hebben gediend voor de bende. Ook een voormalige Albanese politieman zou hebben geholpen bij de activiteiten. Een van de verdachten zei dat hij goed vertrouwd was met KI-730 in de haven. Het parket kon nog geen geslaagde cocaïne-uithaling bewijzen en noemt het dossier mogelijk slechts het tipje van de ijsberg. In het Europapark op Linkeroever is de renovatie begonnen van 365 sociale appartementen aan de Charles de Kosterlaan en de Willem L. Schotstraat. De gebouwen worden volledig gestript, alleen de betonnen draagstructuur blijft behouden. Voor deze en een volgende renovatie is samen 116 miljoen euro uitgetrokken, met voorziene oplevering in het jaar 2029. Drie torens aan de Halewijnlaan worden later gesloopt en die zullen dan vervangen worden door lagere nieuwbouw met woningen, recreatie en winkels. In Galerie van den Wijngaard in Brasschaat kan je deze dagen gaan kijken naar werken van onder meer Ingrid Neefs uit Schoten, die na haar diagnose Parkinson een talent voor tekenen ontdekte en verder ontplooide. De tentoonstelling steunt ook onderzoek naar Parkinson. Nu zaterdag worden de kunstwerken geveild vanaf 2:00 in de namiddag. De opbrengst gaat onder meer naar onderzoekscellen aan de KU Leuven en het UZ Gent. Stefano Giuliani is sinds 1 september de nieuwe artistiek directeur van de Koninklijke Balletschool in Antwerpen. De man studeerde er zelf af in 2008 en wil voortbouwen op de bestaande werking. Giuliani zegt dat hij een veilige, open omgeving wil waar leerlingen zich artistiek en persoonlijk kunnen ontwikkelen. De school wil ook haar internationale bereik en leerlingenaantal vergroten. De Antwerpse Balletschool wordt dit jaar 75.
3: Wat vinden mensen van Patisserie Manus?
4: Elk uur vers gebakken pistolets in het weekend.

0: tuin is een plek om van te genieten, zowel thuis als op je bedrijf. Kies daarom voor Green Quality. Van ontwerp en aanleg tot professioneel onderhoud. Eén ervaren team, één aanspreekpunt, één passie voor kwaliteit. Start je tuinbeleving op gardenpassion.be. Green Quality. Passie voor tuinaanleg en onderhoud.
1: Op zoek naar herenkleding? Bij Wieland helpen ze je graag de perfecte outfit te vinden. Herenkleding Wieland, een familiebedrijf met een uitgebreide keuze in alle stijlen. Van een mooi passend kostuum tot vlotte casual kleding voor iedere gelegenheid. Steeds met service en in een aangename sfeer. Herenkleding Wieland in Mariaburg-Brasschaat en op kledingwieland.be.
2: Weet je wanneer een job echt goed zit? Als je elke ochtend met goesting vertrekt. Bij Comfort Home werk je dicht bij huis, verdien je meer dan elders en staan je kantoorcollega's altijd voor je klaar. Zin in een warme job? Comfort Home. Solliciteer vandaag via comforthome.be.
3: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 2 uur.
4: Goedemiddag. Er zijn in Vlaanderen 2 mensen overleden na een besmetting met het West-Nijl-virus. Dat meldt het departement Zorg. Het gaat om personen die tot de risicogroep behoorden, dus ouderen of kwetsbare mensen. Anneleen de Sadeleer van het departement Zorg.
5: Het is niet nodig om je zorgen te maken, want het is nog altijd zo dat 80% van de mensen met een besmetting van het West-Nijl-virus geen symptomen krijgen. En 19% krijgt gripperige symptomen, dus koorts, vermoeidheid, hoofdpijn. Slechts 1% van de besmette personen kan ernstig ziek worden met dan een hersenontsteking of een hersenvliesontsteking.
4: Het virus wordt overgedragen via besmette muggen. In Vlaanderen zijn er in totaal 14 besmettingen vastgesteld. Het Duitse chemiebedrijf Covestro wil 260 banen schrappen op zijn site in Antwerpen. Dat is een kwart van alle jobs daar. Het bedrijf zegt dat het moet reorganiseren, omdat er wereldwijd meer aanbod is dan vraag naar zijn producten. In Pakistan zijn zeker 35 mensen gestorven nadat een dak van een lagere school is ingestort. Het gaat om 34 leerlingen en een lerares. Er zijn ook zeker 50 kinderen gewond. Het is nog onduidelijk hoe het dak kon instorten. De Pakistanse vicepremier wil strengere veiligheidsnormen voor scholen. En sport op het WK baanwielrennen in het Chinese Shanghai is onze Lotte Kopecky wereldkampioene geworden in de afvallingskoers. Ze versloeg een Japanse en een Amerikaanse. Het is al de 3e keer dat Kopecky de titel pakt. Een zonnige namiddag met soms wat wolken, maxima tot 21 graden. Morgen eerst afwisselend opklaringen en wolken. Vanaf de namiddag gaat het regenen, het wordt wel tot 20 graden. In het weekend wisselvallig en nog maar tot 14 graden.
3: Winter op Wielen is terug op een gloednieuwe locatie. Kom op zondag 18 oktober naar het bedrijventerrein van Campus Koppens in Brasschaat. Aan de achterzijde van de Koppenskazerne. Van 10 uur 's ochtends tot 1 uur 's middags zijn alle oldtimer voertuigen ouder dan 25 jaar welkom. Geniet van prachtige oldtimers, een hapje en een drankje. Er is ruime parkeergelegenheid en Radiopark is er live bij. Meer weten? Check de Facebookpagina van Winter op Wielen. Winter op Wielen, zondag 18 oktober in Brasschaat. Iedereen welkom, met of zonder oldtimer. Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Op zoek naar culinaire inspiratie voor vanavond? Bij Keurslager De Mulder helpen we je graag op weg. Ontdek meer dan 100 heerlijke recepten op keurslager-demulder.be. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: Chemiebedrijf Covestro wil 309 banen schrappen in de Antwerpse haven met 260 effectieve ontslagen. Het bedrijf wil tegen 2027 een deel van de productie sluiten wegens wereldwijde overcapaciteit en dalende winst. Het personeel reageert geschokt op de plannen. De vakbonden hekelen ook het gebrekkige overleg en willen alternatieven onderzoeken om ontslagen te beperken. Middelbare school Focus Noord in de Bredastraat op de Antwerpse Dam is vanmorgen kortstondig geëvacueerd na een gasmelding. Bij werkzaamheden zou daar een gasleiding geraakt zijn. De gaskraan kon snel worden dichtgedraaid en het gevaar was daardoor ook vlug geweken. Fluvius werd ingeschakeld om de leiding te herstellen. Annelies Broossen zong 25 jaar bij het trio Lies. Sinds haar vertrek uit de groep staat ze met Broos en haar eigen band op de planken. Broos brengt eigen nummers en zorgvuldig geselecteerde en bewerkte covers. Gisteren trad Annelies op in Weinigem. Collega Brenda kon haar even spreken.
3: Jouw muzikale carrière, vertel daar eens over.
4: Goh, ik heb natuurlijk 25 jaar bij Lies gezongen. En daar heb ik in 2020 afscheid van genomen. En eigenlijk wist ik toen niet goed van, ga ik verder in de muziek of ga ik totaal iets anders doen. Ik ben ook een heel sociaal geëngageerd iemand, dus ik ga terug studeren in de sociale sector door werken. Maar dat is het niet geworden, want ik begon het zingen enorm te missen. En dan heb ik kleine concertjes zelf georganiseerd, gewoon bij ons thuis op ons erf, supergezellig. En daaruit is eigenlijk een band gegroeid. Mensen waarmee ik ben beginnen samenwerken, dat klikte, die ook zin hadden om samen muziek te maken. En ondertussen ben ik zelf muziek aan het schrijven. Dus het zijn kleine stapjes, maar ik vind het wel heel leuk om te doen.
3: Jouw nummers hebben een boodschap, toch veel van jouw nummers, hè? Waarom?
4: Ik voel dat ik een soort van talent heb om bij de mensen in hun hart te geraken met mijn stem.
3: Er gebeurt iets als jij op het podium staat. En dat is heel fijn om dan in de zaal te mogen meemaken. Nu, de volgende dagen heb jij nog concerten, hè?
4: Ik zing ook nog in een duo samen met Brit. Dan is dat Brit en Broos. Dat is meer klassiek repertoire, gecombineerd met mijn folkiestem dan en een operazangeres. Ook heel leuk om te doen. We gaan heel veel in Nederland spelen. En ik kom ook naar Brasschaat in december.
3: Inderdaad, op 12 december kom jij naar Hemelhoef Theater. Hè?
4: Ja, dat klopt.
3: Nu, waar kunnen de mensen jouw tickets verkrijgen?
4: Ik werk sinds kort samen met een boekingskantoor. Ons podium, dus daar kan je dat allemaal op terugvinden waar ik ga spelen. Ook op mijn eigen website, gewoon anneliesbroossens.be.
3: Heel hartelijk bedankt voor de fijne avond. Veel succes de volgende optredens, maar vooral veel plezier. Hè?
4: Ja, het was heel leuk om te doen.
5: Een nieuw hellend dak? Dat regelt A. Michielsen en Zonen met gemak. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak sinds 1938 ons vak.

direction of the groove.

0: Als je heel ver bent, moet je heel luid roepen.
1: Vervelend, hè? Daarom kiest Argenta ervoor om dicht bij jou te zijn. Om je op een rustige en eenvoudige manier een antwoord te bieden op al je vragen over wonen, sparen, verzekeren en beleggen. Argenta, als enige bank met 3 filialen in Brasschaat.
2: Argenta. Zo simpel kan het zijn.
3: Je zou het niet zeggen als je mijn atletisch lijf ziet, maar een mens wordt toch wat ouder. Dus heb ik een pensioensparen afgesloten bij de Leo van Victoria. Ik krijg wat terug van de belastingen en ik heb later een schone cent. Voilà, kan ik met de Leo nog een pint gaan drinken ook, hè? Of twee.
4: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria ter Heide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn.
5: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 3 uur.
6: Goedemiddag. Over een uur ontmoet Oekraïns president Zelensky onze koning Filip in het Koninklijk Paleis in Brussel. Het gebeurt in de marge van de Europese top daar vandaag en morgen. Ze gaan het onder meer hebben over de oorlog in Oekraïne. Daarna wil Zelensky ook op gesprek met premier Bart De Wever, waar hij zal pleiten om de miljarden euro's bij Euroclear vrij te geven. Journalist Jelle Frenke.
7: Want zijn buitenlandminister heeft begin deze week nog eens een betoog gevoerd dat ook hij vindt dat dat geld vrijgemaakt moet worden. Dat dat geld eigenlijk eerst ondergebracht moet worden bij de Europese Unie en dan pas uitgeleend worden aan Oekraïne, zodat de hele Europese Unie het risico zou delen en dat dat niet enkel voor België zal zijn. Maar ja, dat zijn eigenlijk argumenten die vorig jaar ook aangebracht werden.
6: Toen verzette premier De Wever zich fel uit vrees voor een reactie van Rusland. Het Duitse chemiebedrijf Covestro wil 260 banen schrappen op zijn site in Antwerpen. Dat is een kwart van alle jobs daar. Het bedrijf zegt dat het moet reorganiseren, omdat er wereldwijd meer aanbod dan vraag is naar zijn producten. En sport, taekwondoka Sarah Shari heeft de nationale trofee voor sportverdiensten gewonnen. Een prijs voor uitzonderlijke prestaties die sporters of ploegen maar één keer kunnen winnen. Shari werd al 2 keer wereldkampioene en veroverde in mei haar 3e Europese titel. Ze is 21. Vorig jaar won basketbalster Emma Meeseman de prijs. En nog een medaille voor ons land op het WK baanwielrennen in China. Lindsay de Vijlder pakte brons in de scratch. Het goud ging naar een Zwitser. Eerder pakte Lotte Kopecky ook al goud op de afvalling. Een zonnige namiddag met soms wat wolken, maxima tot 21 graden. Morgen eerst afwisselend opklaringen en wolken. Vanaf de namiddag gaat het regenen, het wordt wel tot 20 graden. In het weekend wisselvallig en nog maar tot 14 graden.
8: Winter op Wielen is terug op een gloednieuwe locatie. Kom op zondag 18 oktober naar het bedrijventerrein van Campus Koppens in Brasschaat. Aan de achterzijde van de Koppenskazerne. Van 10 uur 's ochtends tot 1 uur 's middags zijn alle oldtimervoertuigen ouder dan 25 jaar welkom. Geniet van prachtige oldtimers, een hapje en een drankje. Er is ruime parkeergelegenheid en Radiopark is er live bij. Meer weten? Check de Facebookpagina van Winter op Wielen. Winter op Wielen, zondag 18 oktober in Brasschaat. Iedereen welkom, met of zonder oldtimer.
9: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Buiten wat frisser, Keurslager De Mulder maakt het weer lekker gezellig binnen. Een dampend stoofpotje, een smaakvolle ovenschotel of een heerlijk huisbereide maaltijd. Bij Keurslager De Mulder vind je alles voor echt comfortfood. Keurslager De Mulder, op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: Chemiebedrijf Covestro wil 309 banen schrappen in de Antwerpse haven met 260 effectieve ontslagen. Het bedrijf wil tegen 2027 een deel van de productie sluiten wegens wereldwijde overcapaciteit en dalende winst. Het personeel reageert geschokt op de plannen. De vakbonden hekelen ook het gebrekkige overleg en willen alternatieven onderzoeken om ontslagen te beperken. Drie jonge vrouwen die in Antwerpen wonen staan in Mechelen terecht voor helpdeskfraude bij oudere vrouwen. Ze deden zich voor als bankmedewerkers om zo bankkaarten en pincodes te kunnen bemachtigen. Bij hun vlucht in Bonheiden werd een 72-jarig slachtoffer bijna aangereden. Het parket eist celstraffen van 1 tot 2 jaar voor de drie vrouwen. De beklaagden erkennen de feiten, maar vragen toch een werkstraf. In het Europark op de linkeroever in Antwerpen zijn de eerste werken gestart voor een grootschalige vernieuwing. Sommige woontorens worden gerenoveerd, anderen zullen later plaatsmaken voor lagere nieuwbouw. Ook het bekende Chicago-blok verdwijnt over enkele jaren. Daarnaast komen er ook woningen bestemd voor mensen die net te veel verdienen voor sociale huisvesting. Het aantal sociale woningen in de wijk zal lichtjes dalen. Op het Operaplein in Antwerpen hebben voorbijgangers vandaag bemoedigende boodschappen of steunboodschappen achtergelaten voor Dag tegen Kanker. Met de actie wil Kom op tegen Kanker tonen dat mensen die met of na de ziekte leven er niet alleen voor staan. Ook nabestaanden en mensen die zelf kanker overwonnen deelden hun verhaal en boodschap van hoop. Een voorbijgangster riep op om niet naar de juiste woorden te zoeken, maar om er gewoon te zijn.
3: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
4: Ons zondagontbijt, dat komt altijd van bij Manus.
3: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie? Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus, in Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.

0: vervanging nodig voor je laptop of pc? CompuCat weet er raad mee. CompuCat, recente refurbished computers, laptops, tablets en smartphones. Nagekeken door eigen technici en met minimaal 2 jaar garantie. Koop geen kat in een zak. Ga naar CompuCat in Deurne of op CompuCat.be. CompuCat, dat is extra leven voor je hardware.
1: Ontdek de Marimero Concept Store op de Bredabaan 289B in Brasschaat. Marimero staat voor Belgische mode, vrouwelijke silhouetten voor alle kleedmomenten. Kom langs, laat je persoonlijk adviseren en ontvang tijdens de openingsmaand bij elke aankoop een bruisende attentie van Marimero.
2: Wat is het verschil tussen de verf van de verfkerk en die van de andere? Juist, dus waarom meer betalen als je dezelfde kwaliteit dichtbij goedkoper kan kopen? Alweer juist. De Verfkerk heeft alle grote verfmerken, maar ook alle verfgereedschap, behang, vloerbekleding en raamdecoratie. Je zou wel gek zijn om ook eens niet bij ons te komen kijken. De Verfkerk, Kruiningenstraat 88 in Schoten of op deverfkerk.be. De Verfkerk. Grote merken, kleine prijzen.
3: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 4 uur.
4: Goedemiddag. Rond deze tijd ontmoet Oekraïns president Zelensky onze koning Filip in het Koninklijk Paleis in Brussel. Dat gebeurt in de marge van de Europese top in Brussel vandaag en morgen. Ze gaan het onder meer hebben over de oorlog in Oekraïne. Daarna zit Zelensky ook samen met premier Bart De Wever. Hij zal er onder meer pleiten om de miljarden euro's bij Euroclear vrij te geven. Journalist Jelle Frenke.
5: Want zijn buitenlandminister heeft begin deze week nog eens een betoog gevoerd dat ook hij vindt dat dat geld vrijgemaakt moet worden. Dat dat geld eigenlijk eerst ondergebracht moet worden bij de Europese Unie en dan pas uitgeleend worden aan Oekraïne, zodat de hele Europese Unie het risico zou delen en dat dat niet enkel voor België zal zijn. Maar ja, dat zijn eigenlijk argumenten die vorig jaar ook aangebracht werden.
4: Toen verzette premier De Wever zich fel uit vrees voor een reactie van Rusland. In Anderlecht hebben meer dan 2000 mensen afscheid genomen van de agent die maandag werd doodgeschoten bij een politieinterventie in Jette. De uitvaart vond plaats in de Al-Amal-moskee. Vanochtend deed het parket opnieuw een sporenonderzoek in Jette. Ze zochten onder meer met een metaaldetector in de berm en keken in de riolen. Het parket wil voorlopig niet communiceren. En de Zweed Jacob Söderqvist heeft de derde rit in de Eneco Tour gewonnen. Dat is een wielerronde door Nederland. Söderqvist was de beste in een tijdrit van 13 kilometer. Hij reed 11 seconden sneller dan de Nieuw-Zeelander Finn Fisher-Black en de Brit Ethan Hayter. Söderqvist won ook al de eerste etappe en blijft leider. Een zonnige namiddag met soms wat wolken, maximaal tot 21 graden. Morgen eerst afwisselend opklaringen en wolken. Vanaf de namiddag gaat het regenen. Het wordt wel tot 20 graden. In het weekend wisselvallig en dan nog maar tot 14 graden.
6: Winter op Wielen is terug op een gloednieuwe locatie. Kom op zondag 18 oktober naar het bedrijventerrein van Campus Koppens in Brasschaat. Aan de achterzijde van de Koppenskazerne. Van 10 uur 's ochtends tot 1 uur 's middags zijn alle oldtimervoertuigen ouder dan 25 jaar welkom. Geniet van prachtige oldtimers, een hapje en een drankje. Er is ruime parkeergelegenheid en Radiopark is er live bij. Meer weten? Check de Facebookpagina van Winter op Wielen. Winter op Wielen, zondag 18 oktober in Brasschaat. Iedereen welkom, met of zonder oldtimer.
7: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Keurslager De Mulder in Brasschaat laten we de tijd zijn werk doen. Ons dry-aged beef rijpt wekenlang aan het bot voor een intense smaak en boterzacht vlees. Geen gewone steak, maar een unieke beleving op je bord. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: Een 57-jarige inwoner van Antwerpen is veroordeeld tot 4 jaar cel met uitstel voor het verkrachten van een vrouw van 21 uit Duffel. De feiten gebeurden ruim een jaar geleden in het Moerjobos in Duffel. De man heeft ook een verbod opgelegd gekregen om nog in de gemeente te komen. Aan de Boerentoren hangt een stropdas van 52 meter lengte om het nieuwe stadsfestival AA Antwerp aan te kondigen. Dat start vandaag en duurt 3 dagen. Vanavond is er een pubquiz in 22 cafés. Morgen volgen culinaire activiteiten en zaterdag staan de winkels centraal. Handelaarsvereniging Beleef Antwerpen wil zo bezoekers ook naar winkelstraten buiten de Meer lokken. De 18-jarige Angelica van Zandvoort uit Kalmthout is verkozen tot Lady Chef Rookie 2026. De studenten van de Antwerpse Piva Hotelschool overtuigden de jury met lamsvlees en een dessert van chocolade en mango. Voor dat dessert haalde ze inspiratie uit haar eigen Thaise roots. Later wil Angelica een eigen restaurant openen met Belgische en Thaise invloeden in de gerechten. Het gekende Belgische modelabel Marie Merreau heeft vandaag een nieuwe winkel geopend aan de Bredabaan 289 in Brasschaat, naast Lourdon en tegenover Delhaize. De opening valt allicht niet toevallig samen met de Week van de Belgische Mode. Het familiebedrijf wil vanuit Brasschaat meer klanten uit Antwerpen en de Kempen aantrekken. Tot nu toe had het merk in onze provincie alleen een winkel in Mechelen.
3: Je dak vakkundig isoleren? Dan moet je zeker A. Michielsen en Zonen contacteren. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak sinds 1938 ons vak.

0: Nou, gezellig dat jullie er opnieuw waren. En dat is weer een hartstikke mooi bedrag. Momentje, ik neem vast de documenten.
1: Nou, hartstikke? Heb je dat gehoord, Louis? Denk dat dat een Hollander is. Tel uw geld nog eens.
0: Kijk, het document is ondertekend. Waarvoor dank, lieve vrienden.
1: Dat is gerig gedaan, Robert. Nou, bedankt.
2: En doei.
1: Een Hollander begot. Maar wel een sympathieke, hè? Maar tel toch uw geld nog, Maurice Louis.
3: Vragen over goud en zilver? Maak een afspraak via robertdenexpert.be.
4: Ontdek de Marimero Concept Store op de Bredabaan 289B in Brasschaat. Marimero staat voor Belgische mode, vrouwelijke silhouetten voor alle kleedmomenten. Kom langs, laat je persoonlijk adviseren en ontvang tijdens de openingsmaand bij elke aankoop een bruisende attentie van Marimero.
5: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 5 uur.
6: Goedemiddag. De prijzen voor elektriciteit en aardgas stijgen naar het hoogste niveau in bijna 4 jaar. Voor elektriciteit betaal je per jaar zo'n 1451 euro. Voor aardgas is dat zelfs al meer dan 2000 euro. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse nutsregulator. Komt natuurlijk door de oorlog in het Midden-Oosten, waardoor verschillende gas- en olieinstallaties verwoest zijn. Wie al een contract heeft, zal voorlopig geen impact merken. Intussen maakt meer dan de helft van de Vlaamse gezinnen zich zorgen over de energieprijzen en of het nog betaalbaar blijft. Veel gezinnen weten bijvoorbeeld niet of ze een vast of variabel contract hebben. Je hoort Didier van Overloop van de Vlaamse Nutsregulator.
7: Als we naar de cijfers kijken, dan zien we wel deel een ander verhaal. Zo zien we dat 57% van de gezinnen denkt een vast energiecontract te hebben. Terwijl als we naar de marktgegevens kijken, dat dat eigenlijk maar om 33% gaat. Dus dat is inderdaad wel een vrij groot verschil tussen die twee cijfers.
6: 2 op de 3 gezinnen hebben een variabel contract. In Anderlecht hebben meer dan 2000 mensen afscheid genomen van de agent die maandag werd doodgeschoten bij een politieinterventie in Jette. De uitvaart vond plaats in de Al-Amal-moskee. Vanochtend deed het parket opnieuw een sporenonderzoek in Jette. Ze zochten onder meer met een metaaldetector in de berm en keken in de riolen. Het parket wil voorlopig niet communiceren. Het departement Zorg wil extra maatregelen nemen tegen het West-Nijl-virus. Aanleiding zijn de 2 Vlamingen die aan het virus zijn overleden. Anneleen de Sadeleer.
8: We gaan zeker volgend seizoen verder bekijken hoe dat we nog meer bewustwording bij de mensen kunnen creëren. Omdat ja, muggenbeten helaas niet meer zo onschuldig zijn als vroeger, maar dat het nu bijvoorbeeld met dat West-Nijl-virus toch wel een risico kan inhouden. Ik denk dat bij iedereen relevant kan zijn om zich te beschermen tegen muggenbeten, maar vooral ouderen en mensen met onderliggende aandoeningen, vooral ernstige onderliggende aandoeningen.
6: In Vlaanderen zijn in totaal 14 besmettingen vastgesteld. Minister van Consumentenzaken Rob Beenders is tevreden met de nieuwe regels rond phishing. Vandaag besliste het Europese Hof van Justitie dat banken voortaan verplicht zijn om slachtoffers van phishing meteen terug te betalen, zelfs als er sprake is van grote nalatigheid. En dat was eerst niet het geval. Je hoort Beenders.
9: Banken doen dat al 10 jaar, hè? Zeggen tegen slachtoffers van phishing dat het hun eigen fout is en dat ze dom zijn. En vanaf het moment dat een bank niet erkent dat er phishing is, ja, dan moeten ze ook niet terugbetalen. Als consument betaal je elke maand aan je bank om ervoor te zorgen dat je geld goed beheerd wordt. Je vertrouwt je bank. Maar we zien vandaag de dag dat er soms 10.000 euro's verdwijnen 's nachts. En het is gewoon niet jouw fout.
6: En goed nieuws voor liefhebbers van gamen, want de officiële trailer van GTA 6 is eindelijk uit. Ontwikkelaar Rockstar wil de fans onder meer warm maken met beelden van snelle wagens, schaars geklede vrouwen en mannen en geweld. In totaal is er meer dan 8 jaar aan GTA 6 gewerkt. Op 19 november is de game officieel beschikbaar. Vanavond droog met brede opklaringen, minimaal tussen 5 en 10 graden. Morgen wisselend bewolkt en droog. 'S avonds gaat het regenen bij zo'n 20 graden. Dit weekend wisselvallig bij maxima tot 15 graden.
10: Winter op Wielen is terug op een gloednieuwe locatie. Kom op zondag 18 oktober naar het bedrijventerrein van Campus Koppens in Brasschaat, aan de achterzijde van de Koppenskazerne. Van 10 uur 's ochtends tot 1 uur 's middags zijn alle oldtimervoertuigen ouder dan 25 jaar welkom. Geniet van prachtige oldtimers, een hapje en een drankje. Er is ruime parkeergelegenheid en Radiopark is er live bij. Meer weten? Check de Facebookpagina van Winter op Wielen. Winter op Wielen, zondag 18 oktober in Brasschaat. Iedereen welkom, met of zonder oldtimer.
11: Voor
2: Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Kies bewust voor lokaal. Bij Keurslager De Mulder geloven we in de korte keten. Wij selecteren onze producten op basis van herkomst en duurzaamheid. Zo geniet je van eerlijke, verse kwaliteit van bij ons. Ontdek ons verhaal op keurslager-demulder.be. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Braschaat.
1: Dit is Park met nu het nieuws van bij ons.
2: Chemiebedrijf Covestro wil 309 banen schrappen in de Antwerpse haven met 260 effectieve ontslagen. Het bedrijf wil tegen 2027 een deel van de productie sluiten wegens wereldwijde overcapaciteit en dalende winst. Het personeel reageert geschokt op de plannen. De vakbonden hekelen ook het gebrekkige overleg en willen alternatieven onderzoeken om ontslagen te beperken. Drie jonge vrouwen die in Antwerpen wonen staan in Mechelen terecht voor helpdeskfraude bij oudere vrouwen. Ze deden zich voor als bankmedewerkers om zo bankkaarten en pincodes te kunnen bemachtigen. Bij hun vlucht in Bonheiden werd een 72-jarig slachtoffer bijna aangereden. Het parket eist celstraffen van 1 tot 2 jaar voor de drie vrouwen. De beklaagden erkennen de feiten, maar vragen toch een werkstraf. Op het Operaplein in Antwerpen hebben voorbijgangers vandaag bemoedigende boodschappen of steunboodschappen achtergelaten voor Dag tegen Kanker. Met de actie wil Kom op tegen Kanker tonen dat mensen die met of na de ziekte leven er niet alleen voor staan. Ook nabestaanden en mensen die zelf kanker overwonnen deelden hun verhaal en boodschap van hoop. Een voorbijgangster riep op om niet naar de juiste woorden te zoeken, maar om er gewoon te zijn. Het is nu definitief. Tribune 4 van Beerschot blijft zondagavond zeker gesloten voor de bekerwedstrijd tegen Anderlecht. De club hoopte de tribune alsnog te mogen openen. Door een aanhoudend tekort aan stewards bij de mannekes geeft de stad Antwerpen daarvoor geen toestemming. Beerschot zal het dus tegen Anderlecht met minder supporters in het stadion moeten stellen. De politie waarschuwt voor verkeershinder tijdens de Trek Antwerp Marathon nu zondag. Zo'n 20.000 lopers trekken dan door het centrum en door verschillende Antwerpse districten. Langs het parcours worden straten en belangrijke invalswegen om die reden tijdelijk afgesloten. Automobilisten houden maar beter rekening met omleidingen en met enige extra reistijd.
3: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
4: Onze jongens zijn verzot op de sandwiches van Manus.
3: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie. Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Braschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.

Hoor jij je ook aan al die zenders waar de presentators vooral zichzelf graag horen? Dan kan onze muziek je vast bekoren. Dit is Park, de

0: Weet je waarom zoveel mensen voor Comfort Home kiezen? Omdat we respect tonen voor klant en huishoudhulp. Dankzij betere loonvoorwaarden en extra ondersteuning blijven onze hulpen gemotiveerd. En zo bouwen wij aan samenwerkingen die jaren meegaan. Comfort Home. Vraag vandaag nog je hulp aan via comforthome.be.
1: Ontdek de Marimero Concept Store op de Bredabaan 289B in Brasschaat. Marimero staat voor Belgische mode. Vrouwelijke silhouetten voor alle kleedmomenten. Kom langs, laat je persoonlijk adviseren en ontvang tijdens de openingsmaand bij elke aankoop een bruisende attentie van Marimero.
2: Ken jij Garden Passion? Dan ken je ook onze passie voor tuinen. Vandaag groeit Garden Passion verder uit onder de naam Green Quality. Het gekende team, de kwaliteit en aandacht voor het project blijft in de vertrouwde handen. Van ontwerp tot aanleg en onderhoud. Start je tuinbeleving op gardenpassion.be. Green Quality en Garden Passion. Passie voor tuinaanleg en onderhoud.
3: Bij ambachtelijke slagerij Carolien Maas kom je niets tekort op je bord. Van vers vlees tot heerlijke huisgemaakte charcuterie. Alles wordt met zorg en liefde voor het vak in eigen huis bereid. Ambachtelijke slagerij Carolien Maas. Topkwaliteit aan een correcte prijs. En dat proef je. Slagerij Carolien Maas. Proef ons ambacht in Hartje Mariaburg.
4: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 6 uur.
5: Goedenavond. De prijzen voor elektriciteit en aardgas stijgen naar het hoogste niveau in bijna 4 jaar. Voor elektriciteit betaal je per jaar zo'n €1.451. Voor aardgas is dat zelfs al meer dan €2.000. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse nutsregulator. Komt natuurlijk door de oorlog in het Midden-Oosten, waardoor verschillende gas- en olieinstallaties verwoest zijn. Wie al een contract heeft, zal voorlopig geen impact merken. Intussen maakt meer dan de helft van de Vlaamse gezinnen zich zorgen over de energieprijzen en of het nog betaalbaar blijft. Veel gezinnen weten bijvoorbeeld niet of ze een vast of variabel contract hebben. Je hoort Didier van Overloop van de Vlaamse Nutsregulator.
6: Als we naar de cijfers kijken, dan zien we wel deel een ander verhaal. Zo zien we dat 57% van de gezinnen denkt een vast energiecontract te hebben. Terwijl als we naar de marktgegevens kijken, dat eigenlijk maar om 33% gaat. Dus dat is inderdaad wel een vrij groot verschil tussen die twee cijfers.
5: Twee op de drie gezinnen hebben een variabel contract. Het departement Zorg wil extra maatregelen nemen tegen het West-Nijl-virus. Aanleiding zijn de twee Vlamingen die aan het virus zijn overleden. Anneleen de Sadeleer.
7: We gaan zeker volgend seizoen verder bekijken hoe dat we nog meer bewustwording bij de mensen kunnen creëren. Omdat muggenbeten helaas niet meer zo onschuldig zijn als vroeger, maar dat het nu bijvoorbeeld met dat West-Nijl-virus toch wel een risico kan inhouden. Ik denk dat het bij iedereen relevant kan zijn om zich te beschermen tegen muggenbeten, maar vooral ouderen en mensen met onderliggende aandoeningen, vooral ernstige onderliggende aandoeningen.
5: In Vlaanderen zijn in totaal 14 besmettingen vastgesteld. Er is meer duidelijkheid over de begrotingsplannen van premier De Wever voor 2027. In totaal wil hij €4 miljard vinden. De Wever spreekt over een schuldenrem, een rem op de uitgaven van de overheid. Politiek journalist Karel Latré.
8: Wat staat er in dat plan voor 2027? Dat is vooral werken met het niet indexeren van lonen van ambtenaren, van uitkeringen voor mensen zonder job, mensen die met pensioen zijn, en ook het niet indexeren van de loonschalen. Dat is eigenlijk toch een besparing bij mensen die aan het werken zijn.
5: En dat ligt moeilijk voor CD&V en Vooruit. Morgen zitten De Wever en zijn ministers opnieuw samen. Oekraïne gaat opnieuw de energieinfrastructuur in Rusland aanvallen. Dat heeft Oekraïns president Zelensky gezegd na nieuwe Russische aanvallen vannacht. Dat is opvallend, want Amerikaans president Trump had nochtans aangekondigd dat Rusland en Oekraïne elkaars energieinfrastructuur 3 dagen lang niet zouden aanvallen. Veel Oekraïners geven Trump ook de schuld van de aanvallen afgelopen nacht. En op de wereldbeker Korte Baan in Kazachstan heeft Roos van Otterdijk haar Belgisch record op de 50 meter vlinderslag opnieuw verbeterd. Van Otterdijk zwom naar een tijd van 24 seconden en 56 honderdste. Dat is 19 honderdste sneller dan haar vorig record dat ze vorige week behaalde. Vanavond droog met brede opklaringen, minimaal tussen 5 en 10 graden. Morgen wisselend bewolkt en droog, 's avonds gaat het regenen bij zo'n 20 graden. Dit weekend wisselvallig bij maximaal tot 15 graden.
9: Bitter op Wielen is terug op een gloednieuwe locatie. Kom op zondag 18 oktober naar het bedrijventerrein van Campus Koppens in Brasschaat. Aan de achterzijde van de Koppenskazerne. Van 10 uur 's ochtends tot 1 uur 's middags zijn alle oldtimervoertuigen ouder dan 25 jaar welkom. Geniet van prachtige oldtimers, een hapje en een drankje. Er is ruime parkeergelegenheid en Radiopark is er live bij. Meer weten? Check de Facebookpagina van Winter op Wielen. Winter op Wielen, zondag 18 oktober in Brasschaat. Iedereen welkom, met of zonder oldtimer.
4: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Geen enkel radiostation draait meer muziek dan wij doen. Dit is Bark, de radio van bij ons.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Ligt het gezever van al die andere radiozenders ook op uw lever? Dan zit je hier goed. Dit is Park. Dat is alleen gepraat als het ergens over gaat.

0: Dit is het geluid van heerlijke stoofpotjes. Zodra de dagen korter worden, halen we bij Keurslager de Mulder de smaken van de herfst boven. We hebben alles wat je nodig hebt voor een portie gezelligheid op tafel. Laat die herfst maar komen. Keurslager de Mulder, op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: Een 57-jarige inwoner van Antwerpen is veroordeeld tot 4 jaar cel met uitstel voor het verkrachten van een vrouw van 21 uit Duffel. De feiten gebeurden ruim een jaar geleden in het Murillo-bos in Duffel. De man heeft ook een verbod opgelegd gekregen om nog in de gemeente te komen. Middelbare school Focus Noord in de Bredastraat op de Antwerpse Dam is vanmorgen kortstondig geëvacueerd na een gasmelding. Bij werkzaamheden zou daar een gasleiding geraakt zijn. De gaskraan kon snel worden dichtgedraaid en het gevaar was daardoor ook vlug geweken. Fluvius werd ingeschakeld om de leiding te herstellen. In het Europark op de linkeroever in Antwerpen zijn de eerste werken gestart voor een grootschalige vernieuwing. Sommige woontorens worden gerenoveerd, anderen zullen later plaatsmaken voor lagere nieuwbouw. Ook het bekende Chicago-blok verdwijnt over enkele jaren. Daarnaast komen er ook woningen bestemd voor mensen die net te veel verdienen voor sociale huisvesting. Het aantal sociale woningen in de wijk zal lichtjes dalen. Aan de Boerentoren hangt een stropdas van 52 meter lengte om het nieuwe stadsfestival AA Antwerp aan te kondigen. Dat start vandaag en duurt 3 dagen. Vanavond is er een pubquiz in 22 cafés. Morgen volgen culinaire activiteiten en zaterdag staan de winkels centraal. Handelaarsvereniging Beleef Antwerpen wil zo bezoekers ook naar winkelstraten buiten de Meer lokken. De 18-jarige Angelica van Zandvoort uit Kalmthout is verkozen tot Lady Chef Rookie 2026. De studenten van de Antwerpse Piva Hotelschool overtuigden de jury met lamsvlees en een dessert van chocolade en mango. Voor dat dessert haalde ze inspiratie uit haar eigen Thaise roots. Later wil Angelica een eigen restaurant openen met Belgische en Thaise invloeden in de gerechten. Het gekende Belgische modelabel Marie Mero heeft vandaag een nieuwe winkel geopend aan de Bredabaan 289 in Brasschaat, naast Lourdes en tegenover Delhaize. De opening valt allicht niet toevallig samen met de Week van de Belgische Mode. Het familiebedrijf wil vanuit Brasschaat meer klanten uit Antwerpen en de Kempen aantrekken. Tot nu toe had het merk in onze provincie alleen een winkel in Mechelen.
3: Lekkende daken? Die komt A. Michielsen en Zonen voor je maken. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak, sinds 1938, ons vak.
1: Vanaf nu spreekt

0: Goed zien en er ook goed uitzien gaan prima samen bij Oogwereld Jan Huismans. Een nieuwe bril of zonnebril of toch contactlenzen. Ontdek de vele trendy merken en de geweldige service aan een eerlijke prijs. Oogwereld Jan Huismans, Bredabaan 1003 in Brasschaat, Maria ter Heide. Bij Oogwereld Jan Huismans zijn jouw ogen in goede handen.
1: Leuk hè, die zon. Maar soms mag het toch wat minder. PNM uit Capelle is al 37 jaar gespecialiseerd in zonwering. Van screens en zonnetenten tot terrasoverkappingen. PNM plaatst, maar herstelt ook alle merken. Contacteer PNM voor een vrijblijvende offerte. Kijk op pnmcapelle.be.
0: Ontdek de Marimero Concept Store op de Bredabaan 289B in Brasschaat. Marimero staat voor Belgische mode. Vrouwelijke silhouetten voor alle kleedmomenten. Kom langs, laat je persoonlijk adviseren en ontvang tijdens de openingsmaand bij elke aankoop een bruisende attentie van Marimero.
2: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 7 uur.
3: Goedenavond. De politie heeft vorige week meer dan 2700 bestuurders betrapt op afleiding achter het stuur. Zowel automobilisten als fietsers en steppers werden daarop gecontroleerd. In meer dan 90% van de gevallen ging het om gsm'en achter het stuur. En er is meer, vertelt Anne Berger van de federale politie.
4: Er zijn bijvoorbeeld mensen die zich maquilleren, die zich schminken in de wagen, of mensen die hun nagels knippen in de wagen en daardoor eigenlijk naar hun handen kijken en niet voor zich kijken. Er zijn ook mensen die op de achterbank iets nemen terwijl ze voor zich op de weg moeten kijken. En dat zorgt er eigenlijk voor dat als er iets voor jou gebeurt, je reactievermogen natuurlijk en je reactiesnelheid veel langer is, waardoor je veel sneller een ongeval hebt.
3: In totaal werden er meer dan 3000 processen verbaal opgesteld. 941 rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken. De prijzen voor elektriciteit en aardgas stijgen naar het hoogste niveau in bijna 4 jaar. Voor elektriciteit betaal je per jaar zo'n 1451 euro. Voor aardgas is dat zelfs al meer dan 2000 euro. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse nutsregulator. Komt natuurlijk door de oorlog in het Midden-Oosten, waardoor verschillende gas- en olieinstallaties verwoest zijn. Wie al een contract heeft, zal voorlopig geen impact merken. Er is meer duidelijkheid over de begrotingsplannen van premier De Wever voor 2027. In totaal wil hij 4 miljard euro vinden. De Wever spreekt over een schuldenrem, een rem op de uitgaven van de overheid. Politiek journalist Karel Latree.
5: Wat staat er in dat plan voor 2027? Dat is vooral werken met het niet indexeren van lonen van ambtenaren, van uitkeringen voor mensen zonder job, mensen die met pensioen zijn, en ook het niet indexeren van de loonschalen. Dat is eigenlijk toch een besparing bij mensen die aan het werken zijn.
3: En dat ligt moeilijk voor CD&V en Vooruit. Morgen zitten De Wever en zijn ministers opnieuw samen. Oekraïne gaat opnieuw de energieinfrastructuur in Rusland aanvallen. Dat heeft Oekraïns president Zelensky gezegd na nieuwe Russische aanvallen vannacht. Dat is opvallend, want Amerikaans president Trump had nochtans aangekondigd dat Rusland en Oekraïne elkaars energieinfrastructuur 3 dagen lang niet zouden aanvallen. Veel Oekraïners geven Trump ook de schuld van de aanvallen afgelopen nacht. De schrikkelseconde wordt afgeschaft vanaf volgend jaar. Dat is beslist op de Algemene Conferentie voor Maten en Gewichten in Versailles. De schrikkelseconde bestaat sinds 1972. Dan wordt de tijd soms 1 seconde stilgezet omdat de aarde trager rond haar as draait. In totaal gebeurde dat al 27 keer. Voortaan mag het verschil oplopen tot 1 uur. Dat betekent dat we een aantal eeuwen de tijd niet meer moeten bijstellen. De zaak Propere Handen, dat is het grote onderzoek naar witwaspraktijk en omkoping in ons profvoetbal, wordt opnieuw uitgesteld. Dat komt omdat er 3 wrakingsverzoeken zijn ingediend tegen bijzitters. Ook in september werd de voorzitter van de Kamer van Inbeschuldigingstelling al gevraagd. Het Hof van Cassatie moet nu oordelen of de wrakingsverzoeken terecht zijn. Op 30 november wordt de zaak hervat. Vanavond droog met brede opklaringen, minimaal tussen 5 en 10 graden. Morgen wisselend bewolkt en droog, 's avonds gaat het regenen bij zo'n 20 graden. Dit weekend wisselvallig bij maxima tot 15 graden.
6: Winter op Wielen is terug op een gloednieuwe locatie. Kom op zondag 18 oktober naar het bedrijventerrein van Campus Koppens in Brasschaat. Aan de achterzijde van de Koppenskazerne. Van 10 uur 's ochtends tot 1 uur 's middags zijn alle oldtimervoertuigen ouder dan 25 jaar welkom. Geniet van prachtige oldtimers, een hapje en een drankje. Er is ruime parkeergelegenheid en Radiopark is er live bij. Meer weten? Check de Facebookpagina van Winter op Wielen. Winter op Wielen, zondag 18 oktober in Brasschaat. Iedereen welkom, met of zonder oldtimer.
2: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: vervanging nodig voor je laptop of pc? CompuCat weet er raad mee. CompuCat, recente refurbished computers, laptops, tablets en smartphones. Nagekeken door eigen technici en met minimaal 2 jaar garantie. Koop geen kat in een zak. Ga naar CompuCat in Deurne of op CompuCat.be. CompuCat, dat is extra leven voor je hardware.
1: Jongen, jongen, wij gingen ook eens skiën. Knots ik daar toch wel niet van die berg af, zeker? Lost hospitaal binnen. Alle chance dat we een reisverzekering hadden bij de Leo van Victoria. Want die van ons, die kan wel skiën, maar niet met een auto rijden. Dus hebben ze ons met onze auto naar Roos gebracht. Dat is een gerief, hè, zo'n Leo.
2: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria Terheide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn.
3: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten? Doen we niet. Je de beurs uitleggen van A tot Z? Doen we wel.
2: Bezoek onze Braschaatse Argenta-kantoren in Mariaburg, Centrum en Maria Terheide.
3: Argenta. Zo simpel kan het zijn.
2: Op zoek naar herenkleding? Bij Wieland helpen ze je graag de perfecte outfit te vinden. Herenkleding Wieland, een familiebedrijf met een uitgebreide keuze in alle stijlen. Van een mooi passend kostuum tot vlotte casual kleding voor iedere gelegenheid. Steeds met service en in een aangename sfeer. Herenkleding Wieland in Mariaburg Braschaat en op kledingwieland.be.
4: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 8 uur.
5: Goedenavond. De politie heeft vorige week meer dan 2700 bestuurders betrapt op afleiding achter het stuur. Zowel automobilisten als fietsers en steppers werden daarop gecontroleerd. In meer dan 90% van de gevallen ging het om gsm'en achter het stuur. En er is meer, vertelt Anne Berger van de federale politie.
6: Er zijn bijvoorbeeld mensen die zich maquilleren, die zich schminken in de wagen, of mensen die hun nagels knippen in de wagen en daardoor eigenlijk naar hun handen kijken en niet voor zich kijken. Er zijn ook mensen die op de achterbank iets nemen, terwijl ze voor zich op de weg moeten kijken. En dat zorgt er eigenlijk voor dat als er iets voor jou gebeurt, je reactievermogen natuurlijk en je reactiesnelheid veel langer is, waardoor je veel sneller een ongeval hebt.
5: In totaal werden er meer dan 3000 processen verbaal opgesteld. 941 rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken. De schrikkelseconde wordt afgeschaft vanaf volgend jaar. Dat is beslist op de Algemene Conferentie voor Maten en Gewichten in Versailles. De schrikkelseconde bestaat sinds 1972. Dan wordt de tijd soms 1 seconde stilgezet omdat de aarde trager rond haar as draait. In totaal gebeurde dat al 27 keer. Voortaan mag het verschil oplopen tot 1 uur. Dat betekent dat we een aantal eeuwen de tijd niet meer moeten bijstellen. De zaak Propere Handen, dat is het grote onderzoek naar witwaspraktijk en omkoping in ons profvoetbal, wordt opnieuw uitgesteld. Dat komt omdat er 3 wrakingsverzoeken zijn ingediend tegen bijzitters. Ook in september werd de voorzitter van de Kamer van Inbeschuldigingstelling al gevraagd. Het Hof van Cassatie moet nu oordelen of de wrakingsverzoeken terecht zijn. Op 30 november wordt de zaak hervat. Vanavond droog met brede opklaringen, minima tussen 5 en 10 graden. Morgen wisselend bewolkt en droog. 'S Avonds gaat het regenen bij zo'n 20 graden. Dit weekend wisselvallig bij maxima tot 15 graden.
7: Winter op Wielen is terug op een gloednieuwe locatie. Kom op zondag 18 oktober naar het bedrijventerrein van Campus Koppens in Braschaat, aan de achterzijde van de Koppenskazerne. Van 10 uur 's ochtends tot 1 uur 's middags zijn alle oldtimervoertuigen ouder dan 25 jaar welkom. Geniet van prachtige oldtimers, een hapje en een drankje. Er is ruime parkeergelegenheid en Radiopark is er live bij. Meer weten? Check de Facebookpagina van Winter op Wielen. Winter op Wielen, zondag 18 oktober in Braschaat. Iedereen welkom, met of zonder oldtimer.
8: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Ontdek de Marinero Concept Store op de Bredabaan 289B in Brasschaat. Marinero staat voor Belgische mode, vrouwelijke silhouetten voor alle kleedmomenten. Kom langs, laat je persoonlijk adviseren en ontvang tijdens de openingsmaand bij elke aankoop een bruisende attentie van Marinero.
1: Ma, die juwelen. Gonne de Robert.
2: Maar schat, ik ken er zo'n mooie kef staan van doen.
1: Het ligt er toch maar te liggen. Doet er iets plezant mee.
2: Wat dan?
1: De kroes, de hond, de nevering begot.
2: Robert de Nixpeer, zegt hem.
1: Ja, de Robert pakt zijn tijd en zegt wat je het best kunt. Bijhouden, verkopen of veranderen.
2: En dat is betrouwbaar?
1: Anders zou ik dat niet zeggen, hè, ma.
2: Allee, we gonne de Robert.
3: Vragen over goud en zilver? Maak een afspraak via robertdenixpeer.be.
4: Een mooie tuin begint met een goed plan en een partner die je kan vertrouwen. Bij Green Quality begeleiden we je, van ontwerp tot aanleg of onderhoud. Met ervaring, vakmanschap en oog voor detail creëren we buitenruimtes waar je jarenlang van geniet. Start je tuinbeleving op gardenpassion.be. Green Quality. Passie voor tuinaanleg en onderhoud.
5: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 9 uur.
6: Goedenavond. Een verdiend gelijkspel voor Union in de Europa League. Het speelde 1-1 gelijk tegen het Spaanse Real Sociedad na een doelpunt in de slotminuten. Union pakt voorlopig 4 op 6. AA Gent won dan weer zijn eerste wedstrijd in de Conference League. Het werd 1-0 tegen het Deense Aarhus. Gent verdiende de overwinning, maar kon pas in het slot scoren. Het staat ook meteen aan de leiding. In de Europa League begint Anderlecht rond deze tijd dan weer aan zijn wedstrijd tegen het Kroatische Zagreb. En in de Conference League neemt Sint-Truiden het op tegen het Georgische Iberia. De problemen na de mogelijke cyberaanval bij Albert Heijn blijven aanhouden. Klanten zullen al zeker tot en met zondag geen boodschappen thuis kunnen laten bezorgen. In de winkels zijn de problemen intussen opgelost. Daar zullen de rekken opnieuw aangevuld worden. Sinds vorige week kampt Albert Heijn met ICT-problemen na mogelijke hacking. Daardoor lagen alle systemen plat. De Gezinsbond roept op om gezinnen met lage inkomens te ondersteunen bij de stijgende energieprijzen. Die staan op hun hoogste niveau in bijna 4 jaar. Zo betaal je door de oorlog in Iran al 1.000 euro meer voor energie. Daarom pleiten ze voor specifieke maatregelen. Je hoort voorzitter Ivo Mechels.
7: Wij vragen geen algemene ondersteunende maatregelen, omdat bij algemene ondersteuning, dat geef je ontzettend veel geld uit, dat geld is er niet meer. Maar ook omdat gezinnen dan minder beginnen te letten op hun verbruik. We willen dat men zeker de laagste inkomens ondersteunt bij middel van het Sociaal Verwarmingsfonds en of een uitbreiding van het sociaal tarief.
6: De Gezinsbond roept de overheid ook op om renoveren makkelijker te maken, zodat gezinnen hun woning energiezuinig kunnen maken. Vanavond droog met brede opklaringen, minima tussen 5 en 10 graden. Morgen wisselend bewolkt en droog, 's avonds gaat het regenen bij zo'n 20 graden. Dit weekend wisselvallig bij maximaal tot 15 graden.
8: Winter op Wielen is terug op een gloednieuwe locatie. Kom op zondag 18 oktober naar het bedrijventerrein van Campus Koppens in Brasschaat, aan de achterzijde van de Koppenskazerne. Van 10 uur 's ochtends tot 1 uur 's middags zijn alle oldtimervoertuigen ouder dan 25 jaar welkom. Geniet van prachtige oldtimers, een hapje en een drankje. Er is ruime parkeergelegenheid en Radiopark is er live bij. Meer weten? Check de Facebookpagina van Winter op Wielen. Winter op Wielen, zondag 18 oktober in Brasschaat. Iedereen welkom, met of zonder oldtimer.
9: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Ontdek de Marinero Concept Store op de Bredabaan 289B in Brasschaat. Marinero staat voor Belgische mode, vrouwelijke silhouetten voor alle kleedmomenten. Kom langs, laat je persoonlijk adviseren en ontvang tijdens de openingsmaand bij elke aankoop een bruisende attentie van Marinero.
1: Een huishoudhulp in huis moet gewoon goed aanvoelen. Daarom zoekt Comfort Home altijd de juiste match. Veel van onze hulpen werken al jarenlang bij hetzelfde gezin. En omdat wij goed voor hen zorgen, zorgen zij goed voor jou. Comfort Home. Ontdek het verschil op comforthome.be.
2: Vergeef me, heilige vader, want ik heb gezondigd.
3: Vertel, mijn zoon, was het de drank?
2: Nee, ik ben niet naar de verfkerk geweest voor mijn verf en behang. En nu is mijn vrouw kwaad omdat ik te veel betaald heb.
3: Begrijpelijk. Bid 10 weesge groetjes. En vanaf nu altijd naar de verfkerk gaan.
4: Halleluja, de verfkerk in Schoten. Kwaliteitsverf, schildersmateriaal, behang en vloerbekleding.
5: Keer u voorgoed tot de laagste prijs. Surf naar deverfkerk.be.
6: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 10 uur.
7: Goedenavond. Een zware ongeval aan de kanaaltunnel in Frankrijk. Dat is de verbinding tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Daarbij zijn 19 gewonden gevallen, 5 zwaar gewond. Een minibus kantelde en werd daarop aangereden door een goederentrein. Het treinverkeer in de tunnel is volledig onderbroken. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. In Beernum, West-Vlaanderen, is een fietser van 69 overleden toen hij aangereden werd door een bestelwagen. De man wilde de weg oversteken en werd daarna gegrepen. De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De problemen na de mogelijke cyberaanval bij Albert Heijn blijven aanhouden. Klanten zullen al zeker tot en met zondag geen boodschappen thuis kunnen laten bezorgen. In de winkels zijn de problemen intussen opgelost. Daar zullen de rekken opnieuw aangevuld worden. Sinds vorige week kampt Albert Heijn met ICT-problemen na een mogelijke hacking. Daardoor lagen alle systemen plat. De Gezinsbond roept op om gezinnen met lage inkomens te ondersteunen bij de stijgende energieprijzen. Die staan op hun hoogste niveau in bijna 4 jaar. Zo betaal je door de oorlog in Iran al 1000 euro meer voor energie. Daarom pleiten ze voor specifieke maatregelen. Je hoort voorzitter Ivo Mechels.
8: Wij vragen geen algemene ondersteunende maatregelen, omdat bij algemene ondersteuning, dat geef je ontzettend veel geld uit, dat geld is er niet meer. Maar ook omdat gezinnen dan minder beginnen te letten op hun verbruik. We willen dat men zeker de laagste inkomens ondersteunt bij middel van het Sociaal Verwarmingsfonds en of een uitbreiding van het sociaal tarief.
7: De Gezinsbond roept de overheid ook op om renoveren makkelijk te maken, zodat gezinnen hun woning energiezuinig kunnen maken. Een verdiend gelijkspel voor Union in de Europa League. Het speelde 1-1 gelijk tegen het Spaanse Real Sociedad na een doelpunt in de slotminuten. Union pakt voorlopig 4-6. AA Gent won dan weer zijn eerste wedstrijd in de Conference League. Het werd 1-0 tegen het Deense Aarhus. Gent verdiende de overwinning, maar kon pas in het slot scoren. Je hoort Gent-speler Matthias Delorge.
9: Ik denk vooral op het begin een beetje afwegen tegen elkaar. Ik denk dat het slordig was. Ik zeg het een beetje zoeken, maar daarna eenmaal als we ons ritme gevonden hadden, ging het goed en creëerden we kansen. Alleen ik denk dat we onszelf iets meer moeten belonen.
7: Gent staat ook meteen aan de leiding. Vanavond droog met brede opklaringen, minima tussen 5 en 10 graden. Morgen wisselend bewolkt en droog, 's avonds gaat het regenen bij zo'n 20 graden. Dit weekend wisselvallig bij maxima tot 15 graden.
10: Winter op Wielen is terug op een gloednieuwe locatie. Kom op zondag 18 oktober naar het bedrijventerrein van Campus Koppens in Brasschaat, aan de achterzijde van de Koppenskazerne. Van 10 uur 's ochtends tot 1 uur 's middags zijn alle oldtimervoertuigen ouder dan 25 jaar welkom. Geniet van prachtige oldtimers, een hapje en een drankje. Er is ruime parkeergelegenheid en Radiopark is er live bij. Meer weten? Check de Facebookpagina van Winter op Wielen. Winter op Wielen, zondag 18 oktober in Brasschaat. Iedereen welkom, met of zonder oldtimer.
11: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Hey, ik ben Sandy van Grandioos. Wist je dat er bij Grandioos iedere dag nieuwe items binnenkomen? Als jeansspecialist vind je bij ons de jeans voor elk figuur en lengte. Bovendien is onze hele collectie budgetvriendelijk en beschikken we over zeer ruime paskamers met airco. Grandioos, Bredabaan 207 in Bratsgaat. Parkeren kan vlot op de oude baan. Volg zeker onze sociale media.
1: Bij ambachtelijke slagerij Carolien Maas kom je niets tekort op je bord. Van vers vlees tot heerlijke huisgemaakte charcuterie. Alles wordt met zorg en liefde voor het vak in eigen huis bereid. Ambachtelijke slagerij Carolien Maas. Topkwaliteit aan een correcte prijs. En dat proef je. Slagerij Carolien Maas. Proef ons ambacht in Hartje Mariaburg.
2: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 11 uur.
3: Goedenavond. Bij de ingang van de kanaaltunnel in Coquelles in Frankrijk is een zwaar verkeersongeval gebeurd. Daarbij vielen 19 gewonden, 5 zijn zwaar gewond. Een minibus botste er op een goederentrein, dat melden de autoriteiten. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Eurostar laat weten dat het ongeval geen impact heeft op treinen van en naar Londen. Oekraïns president Zelensky heeft ons land bedankt voor de steun in de oorlog met Rusland, dat schrijft hij op X. Zelensky sprak vanmiddag onder meer met koning Filip en zat vanavond ook samen met premier Bart De Wever. Dat gebeurde in de marge van de EU-top in Brussel. Zelensky benadrukte ook dat de Russische tegoeden bij Euroclear geblokkeerd moeten blijven zolang de oorlog duurt. Morgen spreekt Zelensky ook de Europese Raad toe. Een verdiend gelijkspel voor Union in de Europa League. Het speelde 1-1 gelijk tegen het Spaanse Real Sociedad na een doelpunt in de slotminuten. Je hoort coach David Hubert.
4: De manier waarop de wedstrijd vordert, wat er daarin gebeurt, hoe we terugkomen. Een jongste van de club die absolute verdiende 1-1 maakt. Die laatste minuut waarin we iets recht zetten voor een medemaat. Dit is voor mij een prestatie die mij heel blij maakt, heel fier maakt. En het enige dat ik kan zeggen is dat we ons eigenlijk niet genoeg hebben kunnen belonen met de prestatie.
3: Union pakt voorlopig 4-6. AA Gent won dan weer zijn eerste wedstrijd in de Conference League. Het werd 1-0 tegen het Deense Aarhus. Gent verdiende de overwinning, maar kon pas in het slot scoren. Gent staat ook meteen aan de leiding. En op dit moment zijn er nog 2 wedstrijden bezig. Anderlecht speelt in de Europa League op dit moment tegen het Kroatische Dynamo Zagreb. Bij het begin van de tweede helft staat het 0-0. In de Conference League staat Sint-Truiden bij het begin van de tweede helft 1-0 voor tegen het Georgische Iberia. Vannacht droog en overwegend helder, minima tussen 5 en 10 graden. Morgen wisselend bewolkt en droog, 's avonds gaat het regenen bij zo'n 20 graden. Dit weekend wisselvallig bij maxima tot 15 graden.
5: Winter op Wielen is terug op een gloednieuwe locatie. Kom op zondag 18 oktober naar het bedrijventerrein van Campus Koppens in Brasschaat. Aan de achterzijde van de Koppenskazerne. Van 10 uur 's ochtends tot 1 uur 's middags zijn alle oldtimer voertuigen ouder dan 25 jaar welkom. Geniet van prachtige oldtimers, een hapje en een drankje. Er is ruime parkeergelegenheid en Radiopark is er live bij. Meer weten? Check de Facebookpagina van Winter op Wielen. Winter op Wielen, zondag 18 oktober in Brasschaat. Iedereen welkom, met of zonder oldtimer.
6: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Jongen, jongen, jongen, waar heb ik die verzekeringspapieren naar weggelaten? Gelukkig hebben ze daar bij Victoria Verzekeringen een oplossing voor. Mybroker.be. Daar vinden alles digitaal terug. Even een klapje te doen, dan bel het dan gewoon naar Leo.
1: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria ter Heide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn.
2: Als je heel ver bent, moet je heel luid roepen.
3: Vervelend, hè? Daarom kiest Argenta ervoor om dicht bij jou te zijn. Om je op een rustige en eenvoudige manier een antwoord te bieden op al je vragen over wonen, sparen, verzekeren en beleggen. Argenta, als enige bank met 3 filialen in Brasschaat.
4: Argenta, zo simpel kan het zijn.
5: Vervanging nodig voor je laptop of pc? Computat weet er raad mee. CompuCat, recente refurbished computers, laptops, tablets en smartphones. Nagekeken door eigen technici en met minimaal 2 jaar garantie. Koop geen kat in een zak. Ga naar CompuCat in Deurne of op CompuCat.be. CompuCat, dat is extra leven voor je hardware.
6: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van middernacht.
7: Goedenacht. Bij een botsing tussen een minibus en een goederentrein bij de ingang van de kanaaltunnel in Coquelles in Frankrijk zijn 19 gewonden gevallen. Dat melden de Franse autoriteiten. Volgens de laatste berichten zijn het allemaal mannen van verschillende nationaliteiten. 2 van hen zijn zwaar gewond. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het parket onderzoekt de zaak. Oekraïns president Zelensky heeft ons land bedankt voor de steun in de oorlog met Rusland. Dat schrijft hij op X. Zelensky sprak vanmiddag onder meer met koning Filip en zat vanavond ook samen met premier Bart De Wever. Dat gebeurde in de marge van de EU-top in Brussel. Zelensky benadrukte ook dat de Russische tegoeden bij Euroclear geblokkeerd moeten blijven zolang de oorlog duurt. Morgen spreekt Zelensky ook de Europese Raad toe. En een wisselvallige avond voor onze Belgische ploegen in Europa. In de Europa League verloor Anderlecht van en bij het Kroatische Dynamo Zagreb. Het werd 1-0 na een penalty in de slotminuut. Anderlecht pakt zo 0 op 6. Eerder vanavond speelde Union dan weer 1-1 gelijk tegen Real Sociedad. Union staat gedeeld 11e. Op de eerste speeldag van de Conference League pakten beide Belgische ploegen wel de zege. STVV versloeg het Georgische Iberia met 2-0. Gent won dan weer met 1-0 van het Deense Aarhus. Vannacht droog en overwegend helder, minima tussen 5 en 10 graden. Morgen wisselend bewolkt en droog, 's avonds gaat het regenen bij zo'n 20 graden. Dit weekend wisselvallig bij maximaal tot 15 graden.
8: Winteropwielen is terug op een gloednieuwe locatie. Kom op zondag 18 oktober naar het bedrijventerrein van Campus Koppens in Brasschaat. Aan de achterzijde van de Koppenskazerne. Van 10 uur 's ochtends tot 1 uur 's middags zijn alle oldtimervoertuigen ouder dan 25 jaar welkom. Geniet van prachtige oldtimers, een hapje en een drankje. Er is ruime parkeergelegenheid en Radiopark is er live bij. Meer weten? Check de Facebookpagina van Winter op Wielen. Winter op Wielen, zondag 18 oktober in Brasschaat. Iedereen welkom, met of zonder oldtimer.
9: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

Ligt het gezever van al die andere radiozenders ook op uw lever? Dan zit je hier goed. Dit is Park. Dat is alleen gepraat als het ergens over gaat.

Ligt het gezever van al die andere radiozenders ook op uw lever? Dan zit je hier goed. Dit is Park. Dat is alleen gepraat als het ergens over gaat.